Zo, dames en heren, dan heet ik u thans weer hartelijk welkom in de bus. Mede namens de directie van Zigzag Busvervoer BV. Bijvoorbeeld. De bus is gebouwd in 1924, ik moet. De bus is gebouwd in 1924, ik moet u dan ook verzoeken tijdens het zingen niet te gaan zitten meestampen. Dus kunnen we dadelijk de bus gaan starten. Ik zie dat u allemaal uw goede humeur heeft meegebracht en daarom even iets over de trip die wij vandaag gaan maken. Wat u allemaal moet weten. Wat u allemaal moet weten. Moet weten is dat tijdens de rit handelingen met het schuifdak ten strengste zijn verboden. Op een van onze trips is het namelijk voorgekomen dat een groepje passagiers vrolijk zingen tralala tralala tral met het hoofd buiten het schuifdak stond toen we onder een iets te laag viaduct doorreden. Voorkomt dit allen zoveel mogelijk. En mochten zich onverhoopt blessures voordoen, in de verbandtrommel vindt u alles voor schaaf- en schotwonden, arm- en beenbreuken, alsmede het protheseboekje onder de prettige titel Op eigen houtje. De Lunner pakketten. De Lunner pakketten. Pakketten. Uw aangeboden kunnen uitsluitend genuttigd worden op een teken van de reisleider en dit om te voorkomen dat ze al zijn verslonden voordat we de straat uit zijn. En de Lunner pakketten vindt u onder uw zitting en voelt u allemaal maar even. Onder uw eigen zitting. U wordt echter verzocht met het brood niet uw naam in de stoelen te krassen. Dan slepen we ons voort naar Limburg, bekend om zijn vlaaien. We gaan daar even het weiland in, zodat u het kruidig aroma van dichtbij kunt ondergaan. U wordt echter verzocht in de vlaaien niet te graaien. Ook zullen we een bezoek brengen aan de Loerdersgrot in Valkenburg, verschijningen om 14 en 16 uur. Een verzoek de gehandicapten niet in de grot achter te laten. Het lopend buffet. Het lopend buffet. Zullen we gebruiken in de automatiek patatje van Atje. Gelegen vlakbij de kroketterie kroketje van Nico. Daar zullen we dan gaan genieten sans couvert hetgeen uit de muur betekent. En dames en heren, laat u zich niet misleiden door het vergrootglas in de automatiekruitjes. Indien de tijd het toelaat, staat er verder nog op het programma een disco drive-in show en een bezoek aan de diergaarde. Zo. Een disco drive-in show en een bezoek aan de diergaarde. Zo. Disco drive-in show en een bezoek aan de diergaarde. Nou. Dringend verzoek in de dierentuin wel bij de groep te blijven. Dit speciaal om verwarring te voorkomen. Ik wens u veel plezier en tot kijk.

0: het is ook niet meer zo moeilijk om beroemd te worden met al die programma's. Het is niet moeilijk. Meld je aan en je wordt beroemd. Idols komt weer terug, Idols 3. En bij Idols heb ik zitten kijken. Het zijn niet de kinderen die denken dat ze kunnen zingen, maar de ouders van de kinderen. Waarom doen die ouders dat toch? Die moedigen dat kind aan. Overal in Nederland, hè? Melvin, moet je luisteren, man. Als die volgende zier in Utrecht zijn, ga jij doen met Idols. Heet goed? Melvin, kijk dan naar papa. Jij gaat meedoen met Idols. Ik heb toch veel beter zingen dan die Jim en die Jamal en die Boris. Bij mijn koorman, die laat me zakken. Ik heb toch niet zingen, je gek. En je gaat door naar die volgende ronde, Melvin. Wat er ook gebeurt. Slapen zak. En uiteindelijk is Idols ook in Utrecht de voorronde en daar staat Melvin.
1: Hi, jij bent?
0: Melvin, uit Utrecht!
1: Ja, dat kunnen we horen. Sorry. Jongens, hou op. Jongens, niet meer lachen. Nee, hou op. Dat is niet leuker. Melvin, wat ga je voor ons zingen?
0: Een liedje van Throatcheck.
1: Wat? Ik heb het niet verstaan. Nee, schrijf me wat op, joh. Melvin, ga je gang.
0: Throatcheck, don't you come back no more, no more. Throatcheck, don't you come back no more. Oh woman, why treat me so mean? You're the meanest woman I ever seen. And if you set me so, oh, I'm gonna pack my things and go. That's right.
1: Stop maar even, Melvin. Stop even. Hallo, hallo, hallo, mensen. Geen valse hoop. Melvin, we hebben je even laten stoppen, want dit kan niet, hè? Je staat erbij als een zoutzak, ja? Je kunt niet zingen. Doe ons en een ander dit nooit meer aan. En met het hoofd van jou zul je nooit een idol worden, ja? Dus pak de sneltrein maar weer terug. Of spring er eerst even voor. Ik kijk even naar mijn collega.
0: Ja, toedeledokie.
1: En daar staat Melvin. Uitgelachen door 4 volwassenen. En Melvin wilde maar 1 ding, dat was door naar de volgende ronde. Meer niet. Dus hij heeft zich voorbereid op de volgende ronde, want die gaat hoe dan ook.
0: Zo! Haha! En dan lach je niet meer, hè? Henk Jan Smit met je dikke varkenskop. Ja. En jij dan, mevrouw Kaagman, lelijke heks dat je er rondloopt. Was die bezem van je? Was die bezem? Ik zie die bezem niet. Oh, daar zit je op. Vandaar dat je ze raak kijkt, je gek wijf. Jij moet je mond houden. En jij helemaal met die tanden van je, die tanden van jou was gezien. Alsof het tsunami tussendoor is geweest, te gek. En dit is een real life gijzeling. Voor het eerst op tv, dat betekent kijkcijfers. Henk-Jan Smit moedigt hem ook aan. Ga door. Oh, je denkt dat grapjes of zo, dat ik niet durf te schieten of zo. En nou? Nou ga ik door of niet? En nu is het stil, hè. Want dit hadden ze nooit verwacht. Eerst Mongolen met puistjes uitlachen. Maar dat dit ooit een keer kan gaan gebeuren. De rest houdt de act hierop. Ik heb jongeren gezien in de zaal en die kopiëren alles. Ja? Leuke dingen moet je vertellen. Leuke dingen met een pistool. Stel je voor, je staat in een bank te wachten. Voor je een oudere mevrouw. En je hoort haar vragen, mag ik €50 opnemen? En de mevrouw van de bank die zegt, ja, het staat wel op uw rekening. Alleen uw daglimiet is overschreden. Dat moet morgen.
2: Nee, dat kan niet, want tante Corrie komt vandaag op visite naar Zwolle. Ik heb niks in huis. Ik moet koek halen en alles in huis halen.
1: Ja, mevrouw, maar dat moet echt morgen. Dat je even naar voren stapt en zegt, hey, geef die mevrouw eens heel snel de eigen €50. Leuke dingen met een pistool. Je loopt op straat, je ziet een Hells Angel met een hond. En die hond schijt het hele trottoir onder. En je vraagt heel vriendelijk, meneer, dat moet u wel even opruimen, hè? Hoezo? Ik dacht het wel. Daar heb je zakjes voor, hè? Dat hoef je niet met je handen. Nee, daar heb je zakjes voor. Oh, leuke dingen met... Je rent het SBS-gebouw binnen en je zegt, hey... En nou is het afgelopen. Al die hoeren die ik zie na 12 van bel mij, bel nu, bel. Die ken ik ondertussen allemaal wel. Andere koppen wil ik zien, ja? Leuke dingen met een pistool. Maar ja, we kijken ernaar, hè. We kijken er allemaal naar. Het is te ranzig voor woorden, maar dit willen we zien. We zitten waarschijnlijk te wachten op idols in de gevangenis. Dat komt eraan, hè. Zing je vrij. Gevangenen zingen een lied. Degene die het mooiste heeft gezongen, wordt vervroegd vrijgelaten. Zing je vrij! Welkom bij de 5e aflevering van Zing je vrij. Vanuit de Bijlmerbaaiers vandaag in Amsterdam. Hier is onze eerste kandidaat. Gerard H. Gerard H. Gerard, hoe lang moet je nog zitten? 3 jaar. Oeh, dat is lang. Hè? Dat is lang. Wat heb je gedaan?
3: Ja, iets met een zere delict.
0: Oeps. Goed, Gerard. Wat ga je voor de mensen zingen?
2: Ja, dat lied van Willeke en Willy Alberti met Niemand laat zijn eigen kind alleen.
0: Gadverdamme. Ja, dat vind ik smerig. Rand. 24 uur per dag. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

seksuelen, die hebben een probleem. Persoonlijk ken ik een jongen en dat is er ook zo een. Hij zwaait wat met zijn billen en hij verft soms zijn haar. Van mij mag u zijn gang gaan, maar geef mij de vrouwtjes maar, ja. De kraai, dat is een vogel, die heeft een eerstgevat. Dat is een aardig diertje, soms zit hij op een tak. Hij verliest gewoon uitstekend en hij zegt geen boe of ba. En ondanks dat hij zwart is, komt hij niet uit Afrika. Ja. En dan moet ik nog één ding zeggen, voordat ik het vergeet. Dat de man die zo briljant piano speelt, Boudewijn Leeuwenberg heet. Het is een uiterst hippe vogel. Soms speelt hij Bach of Strauss. Beloon hem daarom nu meteen met een hartelijk applaus.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Joh, het is mijn moeder maar.
2: Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we op proosten.
1: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuis komen.

0: En ik had ook een oude auto en geen rijbewijs, dus ik werd steeds aangehouden. En dan moest ik steeds mijn adres opgeven. Soestdijkse straatweg 6, kreeg ik te kaleren van, zeg. Dus toen ben ik meteen gaan verhuizen.
1: Kijk eens, Anne, waar woont u dan nu?
0: In Zeist.
1: Nou, dan bent u er niet veel op vooruit gegaan. Dan neem ik aan dat u nog eens een keer op de verlengde slotlaan woont ook. 77.
0: Nee, gewoon in de tweede korte Stokstraat.
1: Ja. En meneer Van Glunderen, wat doet u overdag voor de kost?
0: Nou, ik loop namelijk dus in de WW. Want daar vragen ze de meeste van.
1: Dat vind ik bijzonder pikant opgemerkt. Keurig, Jan.
0: Ik dacht wel dat het goed was.
1: Nou, dat vind ik erg leuk opgemerkt.
0: Daar wou ik graag een vliegreisje voor hebben.
1: Nee, maar we zijn nog niet aan die vragen toe voor prijzen, hoor.
0: Oh.
1: Dit gaat nog eventjes niet om de prijzen. Dit is een zuiver informatief gesprekje nog even.
0: Ja, maar die mensen klappen toch niet van de honger of zo?
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Ik moest van mevrouw vragen of de kinderen ook mee mochten naar de Bahama's.
1: Ja, maar we moeten eerst even afwachten of die prijzen erin zitten. We hebben weer totaal andere prijzen als de vorige keer.
0: En een speedboot zit er ook bij natuurlijk, hè?
1: Er zit van alles bij, maar
0: ook
1: geen speedboot.
0: Ook een etentje.
1: En u kunt beter even afwachten wat de prijzen zijn.
0: Ik wou graag iets hebben wat ik kon prakken. Met een kuiltje in het midden voor de jus. Als namelijk mijn beugeltje eruit valt, dat ik er meteen weer gauw mijn beugeltje kan pakken. Dat ik niet al die kleren zo allemaal mijn shirt krijg. Dus dan denk ik mijn beugeltje meteen eens in mijn mond te steken.
1: Ja, ja, ja. Hè? Nou, ik hoor het wel, maar er zit ook geen etentje in. We hebben weer hele andere prijzen de vorige keer. Dus ik hoop dat u dat goed onthoudt. Dan heb ik nog één vraagje aan u.
0: Nee, want ik vroeg aan mevrouw, hou je van vliegen? Toen zegt ze ja. Ik zeg, dan rijden we door het moeras.
1: Ja. Zeg, nog één vraagje, alvorens we tot de officiële vragen overgaan. Dat bordje, J. van Glunderen, Jan tussen haakjes. Waar geldt dat voor? Mag ik ook gewoon Jan zeggen? Je, jij of Jan?
0: Ja, anders stond er wel Jodokus. Nee, de bedoeling is namelijk, als ik nou een vraag niet mocht weten, of een antwoord of zo, dan kunnen de mensen me gewoon aanmoedigen door te roepen Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan.
1: Dat vind ik een erg leuk idee. Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan. Jan. Goed, we zullen dit onthouden.
0: En heb ik een fluitje meegenomen.
1: Ook nog.
0: Anders gaat iedereen door elkaar roepen, dan wordt het zo'n klerenzooi. Als ik dan fluit, kan iedereen het gewoon gaan roepen. Daar gaat hij dan. Jan, Jan, Jan.
1: Jan, Jan, Jan. Ja, maar Jan, nu weten we het wel.
0: En dit is ophouden.
1: Oké.
0: Parallelopipedum is ophouden.
1: Wij gaan beginnen met de eerste vraag en die gaat over sport. En je kunt hiermee gaan winnen een professionele racefiets ter waarde van 2000 gulden.
0: Ja, om mee te beginnen.
1: Een heel simpel vraagje, ja. Dan gaat hij. Wie werd er in 1978 wereldkampioen op de fiets?
2: Jan, Jan, Jan, Jan, Jan.
0: Het antwoord moet zijn Jan Raas.
1: Nou, ik moet je teleurstellen, dat moet namelijk zijn Kneteman.
0: Dan moeten ze niet verkeerd voorzeggen.
1: Maar dat mag niet voorgezegd worden, Jan. Die mensen moedigen jou aan.
0: Nee, dan moet je roepen Kneet, Kneet, Kneet. Dat roept hij ook altijd tegen zijn masseur. Kneet, Kneet, Kneet.
1: Kneet. Ja. Maar ik vind het jammer, de fiets gaat aan jouw neus voorbij.
0: Nou, ik heb toch alle bril op.
1: Zo is dat. Wij gaan over naar vraag 2 en die gaat over politiek. En je kunt hiermee gaan winnen. Een originele kippenleren aktentas.
0: Kan ik de prijs nog één keer horen?
1: Inderdaad, Jan. Je kunt gaan winnen een kippenleren aktentas. Gewoon kippenleer, zacht roze, kippenhouten handvat.
0: Ja.
1: Erg mooi.
0: Aan elkaar gezet met kippenboutjes.
1: Ja. Zoiets, ja.
0: Heb ik nog nooit van gehoord, hoor.
1: Ja, maar het bestaat.
0: Voor mijn werk heb ik hem niet nodig.

0: mij dat nou schelen? Dan ga je er maar een boodschap in doen, of...
1: Nee, we hebben een wc. Weet jij het verschil tussen een bloemenvaas en een wc?
0: Tja, nee.
1: Nou, dan is wel een klerenzooi bij jullie thuis.
0: Goed, Jan.
1: Dus ophouden, dit.
0: We waren nog bezig met die vraag over politiek.
1: Politiek, oh ja.
0: Waarom draagt minister-president Van Acht nooit een aktetas met zich mee?
1: Hij bergt alles op in zijn pukkel.
0: Dat is een goed antwoord, dames en heren.
1: Jawel, dat het goed was.
0: Jan, je hebt een kippenleren aktetas.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Ja, dat mag best hoi, wel.
1: Hoi, hoi, hoi. Wat een klein klerenprijsje, joh.
0: Ik vind het fantastisch, hoor. Ja. Ik ben echt blij voor je dat je nu toch een prijs hebt. Ja. Je glundert ervan,
1: ja.
0: Jan.
1: Ik dacht van wel, ja.
0: Ja. Ik ga de derde vraag aan jou stellen. En de derde vraag zal gaan over dieren.
1: Hé, hey, daar heb ik gewoond.
0: Uiteraard bedoel ik, Jan. Heb jij zelf ook dieren of beesten?
1: Nee, mijn hond wel.
0: Zijn hond wel? Dus jouw hond zit regelmatig met een poot achter zijn oor?
1: Ja, mij lukt het niet.
0: Natuurlijk lukt jou dat niet, Jan. Daarom heb je daar ook die twee dingen hangen. Dat zijn je handen.
1: Oh, ik schrok al. Ja.
0: Oh. Jan, daar kun je net zo ver mee in je oor als je zelf wilt. En dat heeft jouw hond waarschijnlijk weer niet. Want wat heb je voor een hond?
1: Wat blieft u?
0: Wat heb je voor een hond?
1: Een Haagse puienzeiker.
0: Een heel vreemd beestje, hè? Die moet zijn poot wel hoog optillen.
1: Nee, we wonen in de kelder.
0: Oh. Jan, maar deze vraag over dieren, dat is een strikvraag. En je kunt hiermee gaan winnen. Een schitterend gouden collier ter waarde van 3000 gulden. Ik heb het collier gezien, het is erg mooi. Zet
1: beter,
0: je ervoor in.
1: Beter dan een Schotse collier.
0: Dat is ook weer zo. Drie dierennamen noem ik. Het is een strikvraag en ik zeg erbij. Jij moet raden welk dier niet in het rijtje thuis hoort. Daar gaat hij. Papegaai, parkiet, hamster.
1: Zebra, antiloop, brilslang. Nou, jij weer.
0: Jan, welk dier niet in dit rijtje thuis hoort? Papegaai, parkiet, hamster. Strikvraag.
1: Oh, ja, dan moet het zijn. Hamster hoort niet in het rijtje thuis. Want mijn oom woonde vroeger op een bovenhuis. En zodoende.
0: Jij wilt zeggen, de hamster kan niet vliegen?
1: Nee, kan niet vliegen.
0: Oh, dat heb je dus eens een keer uitgeprobeerd.
1: Nou, ik niet zelf.
0: Nee, nee. Je oom. Maar ik moet je teleurstellen, je had moeten zeggen parkiet, want die eet geen pinda's. Bijzonder jammer, je hebt geen prijs, Jan. Stand tot nog toe voor jou één kippenleren akketas en ikzelf heb een schitterend gouden collier.
1: Nou, ik win zowat geen flikker hier ook.
0: Jan.
1: Ik heb nauwelijks mijn reiskosten eruit.
0: Ik moet zeggen, dames en heren, het is bijzonder triest voor Jan. Want hij heeft al een ellendige week achter de rug. Want zijn Belgische oom is overleden, hè?
1: Dood gegaan.
0: Ja. Hij is dus gestorven. En jij vertelde mij dat is gebeurd met melk drinken.
1: Tijdens het drinken van melk tot zich nemen.
0: Maar wat was er dan, Jan? Jan, zat er vergif in of zo? Of verslikte hij zich? Wat dan, Jan? Zeg het eens.
1: De koe ging zitten.

0: Yum, yum, yum, hooray!
1: Yum, yum, yum!
0: Hooray, yum, yum,
1: yum!
0: Zo'n uien.
2: En een heel klein oompje waarschijnlijk.
0: Ja, nu wel.
2: Ja. Jan?
0: Zit die kale neet te schudden. Wel lekker weer om het open dak te rijden, hè?
2: Jan.
0: Nee, je moet de groeten hebben van Kik Stokhuizen. Ik zeg tegen wie en zo. Hij zegt, nou zeg maar, de pianist met een ronde top, dan weet hij het.
2: Jan, pas op dat hij niet boos wordt, hoor.
0: Nee, maar ben je boos? Nee, toch? Ja?
2: Ja, hij is boos.
0: Ik denk al, je trekt zo'n hoge rug.
2: Jan, het is een bijzonder goede pianist.
0: Ja, maar dus... hij kan beter een blik vingers open trekken. Zeg dat maar.
2: Jan, we gaan verder met de volgende vraag.
0: Hij denkt, het is lekker zomers, ik doe mijn zwarte pak aan.
2: Ja. Jan, maar we moeten doorgaan met de quiz, want je wilt toch nog wel iets winnen, lijkt mij.
0: Daar kwam ik wel voor, ja.
2: Dacht ik ook. Daar gaat hij. De volgende vraag. Ik wil van jou horen. 5 Nederlandse zangeressen met de voornaam Cornie. En ik zeg erbij, je kunt hiermee winnen een filmcamera plus bijbehoren ter waarde van 5000 gulden.
0: Nou, ja.
2: 5 Connies.
0: Als tussenprijs, even. Nou, 5 Connies, daar gaat hij. Connie van der Bos, Connie Stewart,
2: heel goed.
0: Connie Vonk.
2: Heel goed.
0: Telt hij voor een hele?
2: Ja hoor.
0: Connie Vink.
2: Ook goed.
0: Connie Brokken, Connie
2: nee.
0: En de Rekels,
2: nee,
0: Connie
2: nee.
0: Baas, Connie
2: nee.
0: Van Gorp, Connie Tober.
2: Nee. Nee, dat is niet goed, Jan. Want je geeft... Nee, 4 zijn er goed, maar probeer er nog je weten te nemen, hè?
0: Ik had er al een stuk of 8. Ik had
2: nee,
0: al een heel nest.
2: Connie Brokken. Connie Brokken, het is toch Corrie Brokken? Trouwens, ze zingt niet eens meer.
0: Nee, vind jij het erg?
2: Ja, en dan zeg je nog eens een keer Connie Baars, dat is Connie Baars. Je zegt Connie van Gorp, dat is Corrie. Je zegt tenslotte Connie Tober. Dat is toch Ronnie Tober?
0: Ja, dan moet je misschien lopen.
2: Jan, het is niet goed. Je hebt weer geen prijs. Ik vind het bijzonder jammer. We zijn beland bij de laatste vraag en de stand is tot nog toe...
0: 1
2: kippenleren aktentas.
0: Ik vind het een boutprijs.
2: Nou Jan, we hebben nu een vraag waarmee je een grote prijs kunt gaan winnen. De laatste vraag. En ik weet... Wat er aan de hand was, je had vanmiddag al gekeken in het magazijn.
0: De videorecorder.
2: Je had het al uitgepakt, inderdaad.
0: Ja,
2: je was de hele zaak al aan het uitpakken.
0: Ja.
2: Videorecorder kun je nu gaan winnen, plus kleurentelevisie, want die hoorde erbij, dat had je ook gezien.
0: Dat klopt, ja.
2: En omdat jij zo'n onfortuinlijke kandidaat bent, krijg jij van ons erbij een televisiefauteuil van Kippenleer.
0: Oh, dat is leuk, dan heb ik een setje.
2: Dan heb je een setje, hè?
0: Maar ik wou liever 2 fauteuils, anders moet mevrouw de hele avond staan.
2: Ja, Jan, dan neem je je vrouw maar eens een keer op schoot,
0: nee,
2: ook gezellig.
0: Ik ben geholpen.
2: Nou, misschien is jouw vrouw daar ook mee geholpen.
0: Ja, hè? Fluitje van de cent.
2: Ja. Zolang er nog maar geluid uitkomt.
0: Dan hè? Zit je nog niet in de piepzak.
2: Zo is dat. Goed, Jan, ik ga deze vraag stellen, want... Probeer deze prijzen te winnen. Concentreer je goed. De vraag bestaat uit 5 kleine vraagjes. En die 5 kleine vraagjes, daar komen 5 letters uit tevoorschijn. Die 5 letters vormen 1 woord. Heb je het woord goed, is de prijs voor jou. Eerste vraagje. Dat is de eerste letter van het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk.
0: De P.
2: Van?
0: Polen.
2: Maakt niet uit, P van de paus.
0: Kan allebei toevallig. Ja. Dan maak je flikker
2: gaat
0: verschil.
2: Gaat om de P. Het gaat om de P van de paus.
0: Zo is het.
2: Hè? Tweede vraag. Is de eerste letter van talfabet?
0: De T. Talfabet.
2: Ja. Wat is nou een alfabet, Jan? Alfabet 26
0: A, B.
2: letters.
0: Ja, dan moet je de vraag normaal goed afstellen. Ik win al zowat geen... homofiel.
2: Ja. Jan, de derde vraag is, de eenheid van 60 minuten is een...
0: Uur.
2: Wat krijg je dan?
0: De zenuwen.
2: Jan, P-A-U.
0: U.
2: Pa. Nou.
0: Pauze.
2: Ja, maar dat mag, pauze, niet, ja, dat mag klopt. Niet voorgezegd worden in de zaal, klopt. Dames en heren.
0: Wil u ook een fortuil?
2: Ja, maar dat mag niet voorgezegd worden. Wat is dat nou,
0: nee,
2: toch?
0: Maar ik wist het namelijk al, want er lag een briefje daar. Daar stond het allemaal op, dus ik wist het. Maar ik denk, het is voor jou zo raar als het zo
2: Jan,
0: kort,
2: je wilt toch niet zeggen dat je in mijn draaiboek hebt gekeken?
0: Het lag gewoon stil.
2: Dan is toch die hele quiz voor niks geweest, man? Dan sta ik toch voor schut?
0: Ja, maar zo heet het toch ook? Als het maar voor niks is.
2: Ja, Jan, ik heb allemaal wat hoor.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Dat lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoeg geit, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is het Rotterdam? Hey. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kongoeroe.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het Apen. Hey, mijn ouwe, ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet ik kijken. Een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger. Hey, Massekika. Een giraf. Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, moet je even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, maar zijn kijk me aan. Oh, maar zijn kijk me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Wat opvallen? Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Wat opvallen? Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zie ze staan, beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank en dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zit je op binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen,
2: handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
2: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man.
3: Een goeie.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

2 jaar geleden nam ik mijn moeder mee voor een moeder-dochter weekendje weg. Dat hadden vriendinnen van mij gezegd. Saar, dat moet je een keertje doen. Dat is zo leuk. Een moeder-dochter weekendje weg. Nou, volgende keer wordt het gewoon moeder weekendje weg. Maar ik wist toen niet hoe erg het was. Dus wij met z'n tweetjes naar een wellness. Nou, als je met je moeder naar een wellness gaat, dat wordt het hele weekend wellnessnietes. Was er een enorm sauna-complex. Nou, dat complex heb ik nu ook. Want dan kom je daar aan en dan krijg je zo'n badjas aan van het huis. En van die badslippertjes in zo'n standaard maat. Die andere mensen dus kennelijk wel gewoon passen. En dan loop je daar zo door die wellness. Je echt kapot te ontspannen. Doe je echt je best voor. En dan komen er van die esoterische types op je af die daar werken. Weet je wel, van die types met zo'n kosmische glimlach op hun bek. Die er maar niet van af te slaan is. He? Alsof zij iets doorhebben in het leven dat jij nooit helemaal zal begrijpen. Hallo, hallo. Oh, namaste, namaste. Nou, doe maar gewoon koffie. Namaste. Hallo en welkom hier in de wellness. Niet eens wellness. Wat heerlijk dat jullie er zijn. Ach, moeder en dochter samen hebben we speciaal voor jullie de duokamer. Niet de duokamer, god, nou, de duokamer om samen te ontspannen. Ik zeg ontspannen met mijn moeder. Zoek de fout, kut. Ja, die ook. Nou, wij met kut en al naar de duokamer gezwoven. Word je daar neergelegd op zo'n soort van brancard. Met zo'n gat waar dan je hoofd door kan als je op je buik ligt, weet je wel. Maar als je op je rug ligt, lig je helemaal niet meer lekker. Werden we helemaal ingesmeerd met een soort ja, patchouliolie. Een beetje potpourri in mijn neus en een stokje wierook zo uit mijn navel. Lig ik daar een beetje zo, ja, een beetje opgebaard. Ja, sorry, meer kan ik er niet van maken. Nee, behalve dat je dan ook de bonussen ontvangt van echt opgebaard liggen. Hè? Namelijk rust en na afloop een goede plak cake. Want ik heb ook weer het hele weekend niks te vreten gekregen. Alleen maar gemaaid gras uit een blender. Nou, nee, daar is nu niks meer van terug te zien. Nee, nee. Goed. Dus, toen ik daar toch lag, dacht ik, nou, dan doen we ook alles. Ik kreeg zo'n A4'tje met wat ze allemaal dan met je konden doen. Ik zeg, doe maar. Hebben we alles gedaan. Wij hebben hot stone massages gehad. Wij hebben scrubbehandelingen gehad. We hebben met zo'n natte handdoek over je gezicht. En dan emmers water eroverheen, totdat je bekent. We hebben... Oh nee, dat is Guantanamo Bay, maar het voelde zo. We hebben Dr. Fish, hebben we gehad. Heb je die in Rotterdam ook? Dr. Fish? Ja toch? Dus zo'n grote bak met van die kleine visjes die dan aan je eelt eten. En ook aan het eelt van de mensen voor je. En ze hebben geen kleine visjes, tandenborstels en flosdraadjes, heel gek. Nee. Ik dacht toen ik het voor het eerst hoorde, ik dacht wat zeg je nou? Dr. Fish? Ik zag meteen zo'n hele grote karper voor me in zo'n witte doktersjas. Hallo, ik ben Dr. Fish. Dr. Vogel kon niet. Nou. Wij al die behandeling gedaan. Aan het eind van het weekend nam ik mijn moeder mee uit eten. Om te vieren ja, dat het allemaal voorbij was eigenlijk. En naast de wellnessnietes zat één restaurant. Zo'n heel chic restaurant. Weet je wel, witte tafellakens. Niemand zegt wat. Allemaal keurig.

0: Het lijkt wel alsof ze chronisch willen zeggen: wij hebben twee feministische golven veroorzaakt en overleefd. En wij zijn er nog. Dus jullie zullen last van ons blijven hebben tot de laatste bittere snik. Joehoe! Dus keihard die mobiele telefoon. Als mijn vader mijn moeder opbelt, dan is zijn ringtoon:
1: Luke, I am your father.
0: Is een app van Omroep Max. Ja, daarmee heeft mijn moeder dat geïnstalleerd. Mijn moeder schrijft app met EP. Keihard die mobiele telefoon. Uiteraard kon mijn moeder de telefoon niet meteen vinden. Iedereen die keek inmiddels vanuit het restaurant naar haar. Natuurlijk kon ze niet meteen haar telefoontje vinden in haar handtas. Want ja, haar generatie heeft schaarste gekend. Dus die had wat dingetjes uit de hotelkamer in de handtas gestopt. Ja, kleine shampooflesjes uit de badkamer. Badhanddoek, de flatscreen. Nou, zoeken, had ze eindelijk de mobiele telefoon. Was het inderdaad mijn vader? En zegt ze keihard in een inmiddels stilgevallen restaurant, waarvan iedereen naar haar keek: Gert, ze hebben vanmiddag mijn snor eraf gehaald.

Nee, ik zit opeens te denken. Wat? Nee, niet meer over die hoeveelheid hoor. Nee. Nee, ik zit opeens te denken. Ik had het als kind eigenlijk al. Nou, weet ik het weer. Dat ik hele stomme dingen niet kon. Nou, weet ik het weer. Ik kon niet wandelen op zondagmiddag, dat soort dingen. Of tenminste, ik kon wel wandelen. Maar ik kwam kapot terug en niet van het wandelen. Nou, weet ik het weer. Dan liepen wij zo door die duinen. Het was echt van hele stomme dingen. Dan liepen wij zo door die duinen richting IJmuiden. We woonden in Haarlem. Richting Den Helder, zal ik maar zeggen. Niet dat we ooit in Den Helder kwamen, maar even voor het idee van de richting. Maar dat maakt ook echt veel niet uit. Nou, en dan liep maar in ieder geval door die duinen zo. En op een gegeven moment had je dan zo'n uitkijkpunt, weet je, over de zee en de duinen zo. Met zo'n hekje eromheen. Maar ja, wat zag je dan? Dan zag je in de verte zag je de hoogovens. Allemaal van die pijpen met gele, zwarte, bruine, vieze, groene rook, zo die schone lucht in. Nou, als kind, ik dacht, dat is niet goed. Nee, ik dacht, dat is luchtvervuiling. Zelfs op zondag, dat is niet goed. Nee, ik bedoel, ik heb er nou niks meer van. Ik fluit er nou fietsend langs. Maar als kind, ik dacht, dat is niet goed. Nou, dan liep ik eigenlijk al een beetje zo verder. Ik had het eigenlijk al een beetje gehad voor de rest van de wandeling. En dan waren we halverwege, dan zag ik mijn zus. En die was dan in de puberteit. En ik wist niet precies wat dat dan inhield, de puberteit. Maar het zag er zo ontzettend ongelukkig uit. Ja, en dan dacht ik, oh god, dat krijg ik ook nog, ook dat nog natuurlijk. Nou, dan liep ik al helemaal zo. Ik zag al helemaal niks meer. En dan was je bijna bij de uitgang, zag je ook nog eens een keer zo'n echtpaar, weet je, wat te hard met elkaar liep te praten. Je kent die mensen wel. En daarachter liepen die zoontjes, weet je, die rotjochies van vroeger, die pestkopjes, weet je wel, met van die stoere basketbalschoenen. Die wou ik ook altijd hebben, die kreeg ik nooit, dat soort jongetjes. Weet je, van die jongetjes waar niks meer was, die konden zo langs de hoogovens lopen, die zagen dat niet eens. En die hadden dan in een luciferdoosje hadden ze een sprinkhaantje gevangen. In het bos. En het schudden ze steeds zo heel hard heen en weer. En dan deden ze het open om te kijken hoe het met het sprinkhaantje was. En dan hoorde ik ze nog zeggen, doe snel dicht, hij kruipt eruit. Nou, dan hoorde ik die voelsprietjes alweer knakken van het sprinkhaantje, wat eruit probeerde te kruipen in doodsnood. Nou, ik kwam uiteindelijk in een depressie thuis, eerlijk waar. Van niks, van een paar pijpen met rook, mijn zus in de puberteit en een sprinkhaan in een doosje, eerlijk waar. Ik lag zwaar in een depressie op bed, eerlijk waar. Ik had een week nodig om bij te komen van de emoties, echt waar. En als je nagaat dat wij in die tijd zo'n beetje elke zondagmiddag gingen wandelen. Dat ik hier nog zit, zeg. Want er was ook altijd wel wat. Je was de deur nog niet uit. Of dan zag je wel weer een kar die werd voortgetrokken door een hele zielige oude struikelende pony. Met een geknakt oor en bloed aan de zijkant. Ja, en losse hoefijzers. En er zat een hele gemene man op die kar met

Trouwens, in de puberteit heb je dat wel eens meegemaakt. Ik vind dat zo stupide geregeld. Ik vind dat zo misselijk. Ik ben er al lang overheen, maar ik heb er nog een trauma van. Eerlijk waar, ik vind dat zo stom geregeld. Kijk, eerst kom je al met een heleboel kinderverdriet en jeugdtrauma's door je kindertijd heen. En denk je, nou klaar, dat hebben we gehad, daar zijn we vanaf. En dan word je opeens opgescheept met allemaal nieuwe spullen. Ja, waar je nooit om gevraagd hebt. Nieuwe voorgevel, zal ik maar zeggen. Nieuwe garnering, zal ik maar zeggen. Nieuwe lucht, get verluchten. Maar ja, wat je ermee moet, dat weet je niet. Dat wordt er niet bij verteld. Dan sta je opeens met je spullen. Ja, ja, ja. Ja, ja, wat heb jij? Ja, ja, ik ook. Ja, ja, weet ik veel. Jongens ook, ook nieuwe spullen. Of ander formaat dan als het goed gaat. Nou ja, die moeten dan onmiddellijk iets met meisjes. Nou ja, dat waren wij dan dus weer. Maar ja, wij wisten bij God ook niet hoe dat moest. Wij hadden die spullen ook nog maar net. Ja, dus iedereen liep zo'n beetje door elkaar. Zo, ja, ja. Ja, probeer eens wat. Ik weet het niet. Je bent eigenlijk net een nieuwe videorecorder. Ja, weet je, heb je een nieuwe videorecorder gekocht. Die staat te glimmen in je kast. Allemaal prachtige digitale tiptoetsen erop. Nieuwe knoppen, weet ik veel. Schijn je van allerlei hartstikke leuke dingen mee te kunnen doen. Maar ja, hoe? Dat weet je nog even niet. Moet je eerst een hele rottige gebruiksaanwijzing door. Dan weet je het een beetje. Maar ja, die krijg je dus niet bij je eigen nieuwe spullen. Bij je eigen digitale tiptoetsen. Nee, dat moet je dan zelf allemaal maar uitzien te vogelen. Ja, en dat vind ik ook zo misselijk. Er wordt er ook nog zo vertederend over gedaan, weet je. Dat ontluikend is en ontroerend en pril en romantisch, weet je wel. Met David Hamilton, met die wazige meisjes op die stijgers allemaal, weet je nou wel. En Bilitis en zo. En de Blue Lagoon met Brooke Shields. Je had er ook een handje van, klerenwijf. Ja. Ja, terwijl er is helemaal niks romantisch en prils en ontluikend en ontroerend aan. Het bloed, het doet zeer en het stinkt. Ja, en je weet niet wat je ermee moet, ja. Dan zit je op die stijgers met je opgetrokken knieën een beetje te bloeden en te stinken. En een beetje, ja, niet te weten wat je ermee moet. Ik zie er opeens eentje zitten daar, god, het arme kind, ja. Moet er nog helemaal doorheen, komt wel goed hoor allemaal. Ja, het is echt een misselijke streek. Weet je wat ik nog, nou, weet je wat ik nog het allermisselijkst vind? Dat wou ik eigenlijk, dat vind ik het eigenlijk het misselijkst. Op een gegeven moment heb je eindelijk in de gaten hoe het moet met je nieuwe spullen. Weet je, ben je na jaren ben je erachter gekomen. Na allemaal toestanden en gevogel, weet ik veel. Weet je dat je die voorgevel moet je in ieder geval laten zien. Er moet geen dikke trui over. Hier moet de deodorant, anders is het helemaal geen doen. Hoe het met jongens moet heb je ook eindelijk in de gaten gekregen. Technisch in ieder geval. En dan sta je op een ochtend op en dan denk je zo. Ik ga eens even lekker met mijn nieuwe spullen spelen. Ik weet nou eindelijk hoe het moet. En dan ga je voor de spiegel staan. Sta je helemaal trots naar je nieuwe spullen te kijken. Zo, waarvan je nou alle ins en outs, zeg maar, kent, alle mogelijkheden weet. En dan kijk je nog eens beter zo. En dan denk je, welke nieuwe spullen eigenlijk? Ja, is het nieuw, is er ondertussen al lang weer af. Zitten de krassen en de butsen zitten er alweer in. Is de postbode er alweer overheen geweest? Stupide geregeld, het arme kind.

0: Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Hij is te kort. Maak ik er gewoon klote Pino van.
1: Ik heb toch zo'n scheidhekel aan die Pino. Oh, ik wou dat er een gekke Pino-ziekte was. Echt waar. Dan hoef je er maar één af te maken. Achter mij lag grote barbecue Pino erop, allemaal een plakje. Echt waar. Net als die muis die erbij hoort. Die muis. Hoe heet ook alweer die muis die erbij hoort? Zo. Een bloem drie letters. Doodse stilte. Hoe heet die muis? Nou, laat hem één keer oversteken. Hè? Ik ben in die mini en ik loop op een zebra. Ja, een zeikbeest. Wilma, hebben we nog eentje? Dat is 48 horizontaal. Daar maak ik even verticaal van.
0: Hij draait hem gewoon om. Er gaat een wereld voor je open.
1: Sorry dat jullie er even mee moest lastigvallen, maar anders had ik mijn schoonvader wel gebeld. Maar de verkeering is uit. Dan ben je schoonvader ook kwijt. En dan kunnen we wel naartoe gaan, maar dan is zij er ook. Maar ja, het is ook haar vader natuurlijk. En die man... Dat gezellig. En die man die zat altijd, wil ik wel even vertellen. Die man die zat altijd op mij te wachten. Als ik mijn schoonouders ging, zat hij me altijd thuis te wachten. Stond hij in de gang midden in de nacht. Kwam ik na een voorstelling bij mijn schoonouders. Ben je daar, jongen? Nee, ik ben Vicky Leandro. Nou goed.
0: Nee, die ziet er heel anders uit. Oh.
1: Ja, ik ben het.
0: Waar kom je vandaan?
1: Daar en daar vandaan.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ik heb opgetreden.
0: Hoe was dat? Dat
1: was spannend.
0: Nee, jongen, dat was niet spannend. Vroeger was het spannend.
1: Ik... Man was een beetje oud en seniel, wel aardig hoor.
0: Ik weet nog best, het was de Tweede Wereldoorlog. Nee, ik vergis me, het was vorige week dinsdag. De Duitsers vielen Polen binnen. Nee, het was toch de Tweede Wereldoorlog. En wij zaten ondergedoken in Drenthe, jongen. Wij zaten met 4900 man in een hunebed. Maar we moesten vluchten voor de moffen, want jongen, we waren verraden. We waren verraden door Drentse kolaba. Door Drentse koala. Drentse cabarateurs hadden ons verraden, jongen. Allemaal BZN

van de sloot, dacht je, verdomme. Nu ben ik wel veilig, maar nee. Aan de andere kant van de sloot, daar stonden 10.000 Papua's. Ik zeg in Drenthe? Oh nee, nou vergis ik me. Nee, die andere, die skippies. Aboriginals, die bedoel ik. Aboriginals, fijne jongens, maar je kon er geen fatsoenlijk gesprek mee voeren. Hoe heet je? Oink, oink, oink, oink, oink, oink. En alles in die buidel, gek van die gozers. En muskieten, jongen, veel muskieten daar. En muskieten vallen vaak aan met 10.000. Nou ja, 2 eigenlijk. Wel met 10.000, maar de rest blijft op een hoekje kijken en 2 vallen aan. En die andere zit er gewoon... En 1 muskiet gaat voor je vliegen... met een feestneus op en een viool in zijn klauwen. En die leid je dan af. En als je daar heel geboeid naar keek... dan stak die andere. Tjak! Al mijn vrienden zijn toegestoken, jongen. Sterker, al mijn vrienden hebben nog steeds malaria. Gelukkig heb ik niks. Ja, de verkering uit. Trouwens, even over die ex-verkering. Ah, mag, ik kan mij toch schelen ook. Hè? Even die ex-verkering van mij. Die had een lawaai bij het vrije. Ik heb toch veel vliegtuigen zien opstijgen. Maar wij... Wij lagen in Parijs, we lagen in Parijs in een hotel te vrijen. En die hotel in Parijs hebben van die kartonnen muurtjes, van die gipsen wandjes. Je hoort echt alles van elkaar. En wij lagen te vrijen en dan ging mijn vriendin, die ging echt zo van... oh ja, ja, ja, ja, oh ja, ja zeker, daar heb je flipper. Oh ja, oh hij van oh, ja, ja, ja, oh ja, ja, ja, oh ja, ja. Stil man. En de volgende morgen, in die ontbijtzaal, daar zaten al die jonge stellings te kijken met een blik van... wie zou het geweest zijn? Ik denk, nou, ik zeg mooi niks. Maar toen was mijn ex-vriendin, die was gek op gebakken eieren met spek. Ik denk, ja, gebakken eieren met spek, dat zie je alleen in Londen, dat zie je in Parijs niet. En verdomme, daar een buffet, daar lagen gebakken eieren met spek. Dus mijn vriendin, die loopt naar het buffet en die roept... oh ja, ja, ja, oh ja, ja, oh ja. En die hele zaal, ja, zij. En ik nog roepen van, nou, wij bakken ze nachts graag een eitje, hoor. Maar het was... Het was niet meer te redden. Oh. Nou ja, dat zijn verhalen van vroeger. Hé, hey, wat maakt het nou uit? Kom nou maar gewoon, wat kan jou nou schelen? Vroeger is vroeger, kom op nou maar. Lief, dit maakt onrustig. Lief, dit maakt moe. En jij bent vast heel lief. En ik zo af en toe, dus wat zouden we nou nog? En wat wachten we nou toch? Ha, laat me komen. Mijn hart is in vorm. Eén, ons, één. En we spreken heus niks af. En we zien maar wat het wordt. En we zwaaien nooit lang. Het afscheid is maar kort, dus wat zie je nou, waar blijf je nou? Laten we nou gaan. Laat me komen, mijn hart is in vorm. Gering, ons, gering. En ik zal eens braaf naar huis, maar er is regen net die nacht. En we zullen zij aan zij, regen is overmacht. En dan zullen we toch echt, en dan zullen we heel recht. Ach, laat me komen, mijn hart is in vorm. Ons, gering. En meid, het is bijna pompoentij, vissertje, hey ho. Je krijgt het verdomme, verdomme. Nooit, nooit, nooit, nooit, nooit. Daar.

0: are. Ik weet niet, maar ik moet niet weten waar het is. Kom, ik vraag het aan de vis. Vis, wat beeld je vandaag uit? Is het een ijskoopverkoper? Nee, man. Wat dan, Bert? Del, del. Is het een garagehouwer? Nee, het is een imker.
1: Oh ja.
0: Nou zien we het ook. Dames en heren, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag educatief honing slingeren.
2: Oh god, oh god, oh god.
0: En je krijgt het er nooit meer uit. Dames en heren, educatief honing slingeren, of zoals het oude Hollandse spreekwoord zegt. Als de bier zoem zoem zoem zegt. En de honing pikkelt in de bier. Dan heb je de putten erin en dan zit dus de honing in het dekseltje erin van de honing. Het is iedere dag weer anders, echt waar. Dames en heren, wat is het belangrijkste?

0: Wat is belangrijk met educatieve honingslingen, dames en heren? Namelijk de helm. Altijd het belangrijkste, dames en heren. Stel voor, ik kijk in mijn gereedschapkist en ik word aangevallen door een agressieve zonnebloem. Ja! Wat hebben we verder nodig bij het educatief honingslingeren? Nijlpaden! Nee, natuurlijk niet, man. Hij spreekt allemaal weer door.
1: Oh, sorry, Bert. Gum.
0: Nee, we hebben nodig de bijen. Oh ja, dat is trouwens ook makkelijk. Dan laten we de ei van nijlpaden gewoon staan. Oh ja. En hier hebben we de bijtjes, dames en heren. Laten we eerlijk zijn, des te losser de bijtjes fladderen, des te zoeter de honing wordt. Sommige bijtjes zijn een beetje agressief en daarom heb ik de helm op. Laat ze los, eikel. Ja. Kom, we laten ze gauw los, dames en heren. En het is voor de veiligheid de helm, ik zeg het nog maar één keertje. Kom, daar gaan de bijtjes, dames en heren. Huppakee. En hoeps. En dames en heren, ja, hoe krijgen we nou? Ja, oké. Okay. Anders beginnen ze te steken. Dames en heren, hoe krijgen we nou de honing achter in die lichamen van die bijtjes? Dat is niet zo moeilijk. Jeet, doet dat geen pijn? Jawel, we moeten wel uit. Je hebt geen keuze. Oh, Bert, snel, leer ons meer. Neem ons mee naar een hele andere wereld. Goed, dan gaan we naar de wereld van de... In één keer goed zeggen, Bert, kom op. De wereld van de... De wereld van de Flintalali-Fiat-dealer. Goddomme dan. De postzegels, de wereld van de postzegels. Dames en heren, vaak komt er een brief in de brievenbus en denk je... Jee, wat een klote brief, maar wat een prachtige postzegel. Trouwens ook altijd als je de post van de map pakt, hou de helm op. Nou, stel je voor dat net als jij de post van de mat pakt en je bukt je voor de brievenbus langs, dat de post ingooit, man.
1: De postbode.
0: Dat die het. De, even terug.

0: postbode. Net als jij je voor de brievenbus langs bumpt, dat de postbode er nog net een briefje tegenaan gooit. Zo tegen je hoofd aan. Wacht, ik doe het voor. Instructiefilmpje.
1: Gratis?
0: Ja, gratis. Zo, ik ben net wakker.
1: Hoi, hoi.
0: Zo, ik ga de post van de mat pakken.
1: La, la, la.
0: Gelukkig is het huis niet zo groot. Oh, kijk eens, er ligt post op de mat. Dat is makkelijk voor dit filmpje. Ik ga het snel pakken. Moet ik me wel bukken voor de brievenbus langs. Zo, ik ga me snel bukken. Oh, verdomme, er komt nog een briefje achteraan. Au! Au! Ik kan er niet vaak genoeg waarschuwen. En hoe krijgen we nou die postzegel van de brief? Nou, zo niet. Au! Oh, het glas viel eraf. Het is helemaal nat, maar je kunt het niet zien. Nou, zo gaat de postzegel er niet af. Zo gaat hij alleen maar vast de deur natuurlijk. Nee, de beste methode is altijd nog... Kom je erop? Het is een gave, denk ik. Ik weet het niet. Dan, dames en heren, nu het allergevaarlijkste van het postzegel verzamelen. Let op, ik doe een bril op. Oh, hij doet een bril op. Hoe weet je dat? Dat zei hij zelf. Want, dames en heren, er zijn altijd nog postzegels die niet te vertrouwen zijn. Ik doel daarmee op de Japanse en de Duitse postzegels. Dames en heren, deze postzegels hebben 51 jaar in een album gezeten. Die weten niet dat het vrede is. Dat is ze niet verteld. Ik heb hier bijvoorbeeld een Japanse postzegel. En ik weet dat het een kamikaze zegel is. Bert, hoe weet je dat? Zelf verzonnen. En let op wat de postzegel met mijn ogen had willen doen als ik hem dichterbij had gehouden. La, la, la, la. Banzai! Oh! En daarom bij Japanse postzegels direct die levensgevaarlijke katteltjes ervan af. Die snijden je hele ogen eruit, dat is heel jammer. En daarna de postzegel gewoon in het album leggen. Eén postzegel per pagina, anders vreten ze elkaar op. Huppatee. Klein beetje lijn erbij, nooit te veel. En het album dicht en klaar is Kees of Nico of wie er ook maar mee bezig.
2: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan het weer van vrijdag, zaterdag en zondag. Vrijdag waait de wind uit het noordoosten tot oosten en wordt het in het zuiden en midden van het land op grote schaal 30 tot 33 graden. In het noorden is het iets minder heet en op de Waddeneilanden is het dan 25 of 26 graden. Het weerbeeld bestaat uit veel zonneschijn en de buienkans is heel klein. Dan zaterdag. De zon schijnt flink, maar de eerste uren zijn in de noordelijke helft ook laaghangende wolken zichtbaar. Het is overal droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen stijgen in het noordelijk kustgebied in de kop van Noord-Holland naar 20 tot 23 graden. Langs de westkust is het een graad of 25, maar landinwaarts is het een flink stuk warmer. Op de meeste plaatsen is het daar 29 tot 31 graden en in het oosten van Brabant en in delen van Limburg kan het 32 graden worden. Zondag. Ook op de tweede weekenddag is het hoogzomers met veel zonneschijn. Het is droog en er waait een matige en aan zee in het Waddengebied nu en dan een vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuurverschillen tussen noord en zuid blijven aanwezig met 23 graden in het noorden en lokaal 32 in het zuiden. In het midden is het op veel plaatsen 29 of 30 graden en langs de noordkust en op de Wadden is het maximum een graad of 20. Na het weekend verandert er in grote lijnen niet veel. De wind blijft waaien uit de noordoosthoek en de zon blijft het weerbeeld domineren. Ook de temperatuurverschillen tussen het noorden en zuiden blijven groot. In het midden en zuiden is het meest 27 tot 32 graden. In het noorden is het vaak 20 tot 25 graden. Pas aan het eind van de week kan er een enkele regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Tot zover het weer.

0: en Don LaFontaine is overleden. Don LaFontaine is de stem onder de Amerikaanse filmtrailers. Die zware, dramatische stem. En ik dacht dus dat die man miljoenen zinnen had ingesproken om onder al die filmtrailers te zetten. Maar uiteindelijk blijkt dat die man 3 dagen in de studio wat zinnen heeft opgenomen. En dat diezelfde zinnen onder al die Amerikaanse films zijn gezet.
1: Before it was impossible. But it wasn't. From the producers of Top Gun, Mission Impossible, War of the Worlds, and The Last Samurai, starring Tom Cruise as Bussy.
0: Zijn stem was zo laag, zijn stem was zo laag, als hij een poliep op zijn stembanden had, moest hij naar de pedicure. Lijkt me heel vervelend om zijn zoontje en dochtertje te zijn. Dat je zijn kinderen bent en elke ochtend heel onschuldig bij het ontbijt zit. Je bent 3, 4 jaar, staartjes, sproetjes. Dat dan elke ochtend je vader binnenkomt.
1: In an ordinary household. On an ordinary morning. Everything seemed to be old. But then, someone asked you for the peanut butter. Ik moet er niet aan denken dat... Moet je niet... Zet maar af. Soms word je gefokt door je technicus. We hebben speciaal voor... Speciaal voor de tv-opname een nieuw apparaat gekocht. Nou, ik wilde net iets heel serieus gaan vertellen.

zijn ook 50 geworden. Die hebben Abraham gezien. Is je echt... Dan ga ik nog wel iets zeggen. Ik hoor mezelf... Ik had haar dus leren kennen via Hives. En op haar profiel stond helemaal niet dat ze pas 13 was. Jongens, dit lijkt me een mooi moment om even een break te gaan. Tot zo!

Okay, bye.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Weet je wie trouwens wel helemaal te gek zijn? Mannen! Yeah! Mannen die gaan lekker stappen met elkaar en bier drinken. En als er een grap maakt, dan doen die anderen... En mannen zijn nooit jaloers. En vrouwen? Oh. Loop je met een vrouw van straat, weet je wel. Komt er een vrouw je tegemoet lopen, mooi, jong, sexy. En dan zie je die vrouw naast je kijken. Dan zegt ze, nou, zo kan ik er ook uitzien. Nee! Met je bochel. En mannen hebben dat helemaal niet. Als een man met zijn vrouw van straat loopt en er komt een mooie man aanlopen, dan zal die man eerlijk zeggen, kijk eens schat, wat een mooie man. Wil je met me naar bed? Tuurlijk, ik wacht hier wel. Dat zijn mannen. Zijn die mannen die wel eens jaloers zijn? Nou kijk, dat bedoel ik, weet je wel. Zo eerlijk ook, hè? Vind ik zo mooi. Is niet helemaal waar, hè? Jammer, hè? Nee, maar ik ben wel eens jaloers. Dat is erg, hè? Erg, als je echt jaloers bent. Maar vooral die paranoïde jaloezie, weet je wel. Dat is erg, hè? Dat in je kop helemaal scheef zit, hè? Dat is erg, hè? Zit je bijvoorbeeld thuis, je zit thuis te wachten. Want je vriendin is even op stap. Met een paar vriendinnen. Ja, dat moet toch kennen! En dan wordt het later en later. En dan word je een beetje zenuwachtig zo. En dan kijk je zo. Oh! Het schijnt nogal leuk te zijn. Als ze met mij op stap is, dan is het van, wanneer gaan we nou? Wanneer gaan we nou? Huh? Nou, dan ben ik er niet bij, hè? En dan is het van, Godverdomme, en dan kan ik ook niet bellen. Want nee, dat zei ze van tevoren. Ja, het mobieltje is leeg. Oh ja, die is leeg. Ja, kom je me halen, doet hij het wel. En dan in één keer zo'n stemmetje in je achterhoofd.
1: Zes van een andere vent.
0: Nee, flauwkul. Nee, dat is niet... Godverdomme! Ja, ze deed ook al raar, hè? Ze deed al zo raar, hè? Ja. Weet je wel, als ze dan zo weggaat zo en als ze dan zegt van, nou dag. Ja, rustig blijven, niks aan de hand, er is niks aan de hand. Gewoon rustig blijven, rustig, er is niks aan de hand, rustig. Rustig, godverdomme, ik ga er zoeken! En dan de stad in, allemaal kroegen langs waar ze zou kunnen zitten. En als een kroeg in... Nee, volgende kroeg ook. Volgende kroeg. En je hart, jongen, boing. En je kop gaat maar door, je fantasie slaat helemaal op hol. En in je hoofd is het al waar. In je hoofd ligt ze achterover op de tafel. Ze wordt geneukt door een van de brede vent. En ze schreeuwt, veel lekkerder dan Hans. Veel lekkerder dan Hans. En die brede vent die neukt er zo. En hier hangt de foto van mij. En dan kijkt hij. En met dat beeld in je hoofd storm je kroeg binnen. En dan staat ze met drie vriendinnen. En ze zegt, dag schatje. En ze denkt, dit is niet helemaal oké. En ze gaat met je mee naar huis. En thuis onderwerp je je vriendin aan een Gestapo-verhoor. Hoe zeg je dan? Oh, wat wil je dan? Oh, dat is er van niet duidelijk van, hè? Oh, is er niet duidelijk van? Oh, dat is mij. Oh, dat is toch al een zwembad? Oh, ja. Oh, nee. En pas aan de kant. En je gaat een keer pam, je kijkt. En ze huilt. Oh, schatje, sorry, dat was niet de bedoeling. Schatje, sorry, ik wou niet... Schatje, niet weggaan als je...
1: Niet weggaan, schatje, alsjeblieft.
2: Ik ga naar mijn huis.
1: Schatje. Oh, fuck, sukkel. Oh, kut, fuck, schok. Shit. Je raakt helemaal in paniek, Je bent in bedoeling, dan wacht je tot ze thuis is en dan ben je erop. Schatje, is met mij. Sorry. Was zo stom, was ik. Ik raak niet. Zeg maar wat ik bedoel om het goed te maken. Zeg maar wat ik bedoel. Zeg, laat me maar even met rust. Ja, met mijn rust. En dan ben je net zo'n overactieve hond die in zijn mand moet blijven zitten. Oh, waarom? Waarom ben ik zo jaloers? Waarom? Het is zo dom. Het is zo dom. Oh man, en mijn arme meisje, weet je wel. Dan zit ze er helemaal alleen in haar eigen huis. Nee, doe ik het weer. Oh, ik heb het kapot gemaakt. Het is mijn eigen schuld, het is kapot. En het komt niet meer goed. Het komt nooit meer af.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan het weer van vrijdag, zaterdag en zondag. Vrijdag waait de wind uit het noordoosten tot oosten en wordt het in het zuiden en midden van het land op grote schaal 30 tot 33 graden. In het noorden is het iets minder heet en op de Waddeneilanden is het dan 25 of 26 graden. Het weerbeeld bestaat uit veel zonneschijn en de buienkans is heel klein. Dan zaterdag. De zon schijnt flink, maar de eerste uren zijn in de noordelijke helft ook laaghangende wolken zichtbaar. Het is overal droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen stijgen in het noordelijk kustgebied in de kop van Noord-Holland naar 20 tot 23 graden. Langs de westkust is het een graad of 25, maar landinwaarts is het een flink stuk warmer. Op de meeste plaatsen is het daar 29 tot 31 graden en in het oosten van Brabant en in delen van Limburg kan het 32 graden worden. Zondag. Ook op de tweede weekenddag is het hoogzomers met veel zonneschijn. Het is droog en er waait een matige en aan zee in het Waddengebied nu en dan een vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuurverschillen tussen noord en zuid blijven aanwezig met 23 graden in het noorden en lokaal 32 in het zuiden. In het midden is het op veel plaatsen 29 of 30 graden en langs de noordkust en op de Wadden is het maximum een graad of 20. Na het weekend verandert er in grote lijnen niet veel. De wind blijft waaien uit de noordoosthoek en de zon blijft het weerbeeld domineren. Ook de temperatuurverschillen tussen het noorden en zuiden blijven groot. In het midden en zuiden is het meest 27 tot 32 graden. In het noorden is het vaak 20 tot 25 graden. Pas aan het eind van de week kan er een enkele regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Tot zover het weer.

0: Dank u wel. Ik zal u zeggen, ik ben vanochtend naar de tandarts geweest en ik heb nog steeds een scheve bek. Ik vind het tandarts, ik vind het afschuwelijk. Iedere keer weer opnieuw, oh, ik vind het een ellende. Ach, ik stel me ook wel eens aan. Laat we eerlijk zijn, je gaat in deze moderne tijd niet naar een tandarts met zo'n doek om je hoofd en zo'n knoop boven op je kop. Dat is een tikje moderner geworden, dat begint al in zo'n wachtkamer, het is toch waar? Zo'n wachtkamer van zo'n tandarts, mensen, dat is nog allemaal super deluxe met een geruststellend achtergrondmuziekje. Mantovani draait er mijne altijd. Ja, dan zit je in de wachtkamer, geruststellend hoor je dan van... Ja, god, als je de sabeldans zou draaien, zou je minder op je gemak voelen. Hè, als je daar zou zitten, je hoort van... Dat is wel lekker, hè? Oh nee, ik vind het tandarts, ik vind het niks. Ik zal u zeggen, iedere keer als ik naar de tandarts ga, dan parkeer ik mijn auto dubbel. Heb ik iets anders om me druk over te maken. Het eerste wat bij mijn tandarts altijd opvalt als je die wachtkamer binnenkomt, dat is het eerste wat je ziet, dat is zo'n klein prijzenkastje, zo'n soort vitrinetje. En daar liggen dan de afgietsels in van de meest afschuwelijk verminkte gebitten. Ja, hij schijnt er nogal trots op te zijn. Ik heb het vanochtend nog eens even goed bekeken. Ik denk, jongen, het is toch wel te hopen dat al die gebitjes er zo uitzagen voor de behandeling. Dan lag er één bij, dan kon je zien de kerel had zijn leven lang kiezelstenen gevreten. Een heel eng gebitje met twee lange zwarte tanden boven is één zo ertussen. Volgens mij van die kerel die nou bij de ster zit en roept van 28, 29, 30. Dat is goed, vakantiegebed. En Mantovani maar spelen. In stereo. En de gebitten liggen er driedimensionaal. En dat gekerm vanuit de spreekkamer in quadrafonie. Mijn tandarts zegt altijd tegen me, ik ben pijnloos. Dan zeg ik, nou, ik niet. Wat u ook altijd maakt, er is van, doet u de mond maar even open. Beetje meer graag. Hoe is het met de familie? Dat vind ik irritant. Weet je wat ook zo irritant voor mijn tandarts? Dat belletje in de wachtkamer van... Ken je dat? U lacht erop, dat betekent dat u het herkent. Het is ook overal hetzelfde. Ik ben alleen wat wachtkamers van tandartsen geweest. Overal. Dat belletje schijnen ze naar staf studeren mee te krijgen, geloof ik. Ja, dan krijgen ze de bul en de bel. Launo Welsen, dat kan toch anders? Dat kan toch anders? Bijvoorbeeld zoals in een warenhuis, maar dan met een andere tekst. Zoiets in de geest van... Bling, plom, plom, plom. Tandarts van Deuzen, kom, verwacht wie ze volgende patiënt vervoeren. Pijnloze behandeling, komt u gerust voor. Bling, plom, plom, plom.
1: Maar nee.
0: Kan je 1000 keer Mantovani draaien van... Pas nu bij elkaar. En dan al die onzinnige mededelingen in de muur. Heb je daar eens op gelet? Van poets uw tanden zorgvuldig na iedere maaltijd. Nou, dat vind ik een onzin. Wie doet dat nou? Nee, laat nou eerlijk zijn. Je hebt zalig gegeten. Je hebt heerlijk gegeten. Hè? Lekker wijntje erbij. Chablis 69. En dan gelijk die chlorofyl in je bek. Als dat gewoonte gaat worden, krijg je eerst een tandenbos erbij je koffie. Ja, toch? En een ober die aan je tafeltje komt en vraagt van... Welke pasta prefereert u? We hebben een volle rijpe McLean's van 68. Wat prefereert u de jonge ondeugende Prodan van 77? Nee, open geeft u mij maar de pasta van het huis. Natuurlijk, meneer, zoals u wel. Tafel 24, eenmaal Fim. Maar dat is onzin. Maar daar ben je in de beurt. Ga maar wat anders, dag je vrouw. Ah, dag meneer Nelsink, bent u daar weer? Bent u daar weer, optimist? Als je af wil spreken, ben je even een half jaar aan de beurt. Ja, gaat u maar vast zitten, meneer Elsink. Gaat u maar verzitten, ook zo optimistisch. Gaat u maar verzitten. Zitten noemt hij dat. Ja, je ligt toch machteloos achterover? En dan lig je er helemaal machteloos achterover met die enge apparaten rondom je heen. En die enge lamp in je gezicht, een beetje van de zenuwen te trekken. Dan krijg je het volgende. Dan gaan ze met zijn tweede assistent en hij gaan achter je staan te mompelen. Ken je dat? Dat weet je toch, hè? Gaan ze staan te mompelen. Zorgelijk mompelen. Speelt me altijd de naam Zeldenrust door het hoofd. Gek, hè? Maar goed, dan komt hij met het eerste martelwerktuig. De haak. Ik vraag je een haak. En dan is de bedoeling dat hij daarmee tussen je tanden en je kiezen gaat. Dat is de bedoeling. Meestal zit hij in je tandvlees. Krijg je dat van? Oh, dat ziet er zorgelijk uit, meneer Gals, hè? Oh, die is heel slecht. Hier moet het hoopbaar gebeuren. Ja, logisch als je zo blijft trekken. En dan het tweede martelwerktuig, de boor, de snelle boor, ken je ook? Die zit altijd in zo'n pijpje. Ook gelijk plank gas, weet je wel? Ja, doet u de mond maar even open. En dan krijg je dit van. Even nog een ander boordje erin doen. Even nog een ander boordje erin doen. De vorige deed natuurlijk geen pijn genoeg. Ja, spoelt hem maar even. En de langzame boor, ken je die ook?

Nej, man fan. En als je dan denkt dat je alles hebt gehad, dan komt hij nog met de lucht. Oh, ik krijg het er warm van, weet je dat? U ook? Dat is de bedoeling. Zeg, even wat anders. Hebben jullie wat gehad? Heb je nog nooit gehad, mevrouw? Ach, wat. Moet ik het even uitleggen voor die mevrouw met het goede gebit? Kijk, als je namelijk een brugje nodig hebt, dan moet hij namelijk een afdruk maken van je tanden, je kiezen. En die afdruk die maakt hij dan met klei. Dan krijg je dus een klomp klei in je bek. Warme klei. Met pepermunt smaak. Goeie God mag weten waar ze dat gevonden hebben. Warme klei met pepermunt smaak. En dat blijft dan 10 minuten in je mond om te drogen. Weet je hoe lang een minuut is? Nou, dat is 10 keer. En geen klompje hoor, dat je denkt, ah, hij stelt zich van aan, het is een klompje. Nee, behoorlijke klomp. Je zou zo kunnen zeggen, een kleuterschooltje zou er een leuk ochtendje mee hebben. Zo moet je het zien. En als ik dan met die klomp klei in mijn pik lig, helemaal voor pampers onder die enge lamp, zo. Kan je dat voorstellen? Dan heeft mijn tandarts de aardige gewoonte om even een praatje te gaan maken. Kan je dat voorstellen? En als het nou een simpel praatje was, zoet ze de geest van, oh, het is lekker weer geweest vandaag, dan kan je iets zeggen van... Nee, maar dan begint hier een gesprek, zoiets in de geest van... Ja, ik las bij Henk van der Meijden dat uw moeder heeft een verhouding met Albert Mol, hè? Oh, ik heb een hekel aan de tanden. U zal mij er vanavond niet meer over horen. U zal er ook niks van merken, maar ik heb een hekel aan de tanden. Weet u wat het is? Hij werkt op mijn zenuwen. Met als een... Ja, spoelt u maar.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het
2: is niet meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja. Tuurlijk, alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: cause you can't keep it. And now,
1: all day long,
2: in the mix.
1: Mix 24.

zat een manke missionaris na. De priester riep nooit, krijg je mij, want God loopt aan mijn manke, zei. Toch had Juan die paap heel gauw en vroeg hem toen, wat had je nou? De man zei, nou, ik had een strop, ik liep hard, God was doodop. Een man in Zuidoost-Azië zat de westerse beschavers na. Het was een spel van kat en muis, die blanken loerden op zijn huis. Want als hij een te pakken had, brandden zij zijn huis weer plat. Zo kreeg ieder die zich had verzet. Tot slot een westers bouwpakket. Een man in donker Afrika zat een zuster van de zending na. De zuster riep, God, help me toch, die bruine rat verkracht me nog. Ze struikelde bij een liaan. De bosjesman bleef even staan. De zuster vroeg, wat doet u nu? Gaat heen en vermenigvuldigt u.

0: Jozef. In 1949 weggepromoveerd door de Belgische heidemaatschappij naar de Congo. Oom Jozef was sinds 3 jaar 85. Oom Jozef stond op het punt zich te bekeren tot het plaatselijk geloof gebaseerd op een oude fabel.
1: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan het weer van vrijdag, zaterdag en zondag. Vrijdag waait de wind uit het noordoosten tot oosten en wordt het in het zuiden en midden van het land op grote schaal 30 tot 33 graden. In het noorden is het iets minder heet en op de Waddeneilanden is het dan 25 of 26 graden. Het weerbeeld bestaat uit veel zonneschijn en de buienkans is heel klein. Dan zaterdag. De zon schijnt flink, maar de eerste uren zijn in de noordelijke helft ook laaghangende wolken zichtbaar. Het is overal droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen stijgen in het noordelijk kustgebied in de kop van Noord-Holland naar 20 tot 23 graden. Langs de westkust is het een graad of 25, maar landinwaarts is het een flink stuk warmer. Op de meeste plaatsen is het daar 29 tot 31 graden en in het oosten van Brabant en in delen van Limburg kan het 32 graden worden. Zondag. Ook op de tweede weekenddag is het hoog zomers met veel zonneschijn. Het is droog en er waait een matige en aan zee in het Waddengebied nu en dan een vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuurverschillen tussen noord en zuid blijven aanwezig met 23 graden in het noorden en lokaal 32 in het zuiden. In het midden is het op veel plaatsen 29 of 30 graden en langs de noordkust en op de Wadden is het maximum een graad of 20. Na het weekend verandert er in grote lijnen niet veel. De wind blijft waaien uit de noordoosthoek en de zon blijft het weerbeeld domineren. Ook de temperatuurverschillen tussen het noorden en zuiden blijven groot. In het midden en zuiden is het meest 27 tot 32 graden. In het noorden is het vaak 20 tot 25 graden. Pas aan het eind van de week kan er een enkele regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Tot zover het weer.

Wat een flauwekul, hè? En dat vind ik zo zalig om te doen, weet je dat? Die dingen, die stomme dingen doe ik het liefst, hè? Die stomme. Ja, daar hoef je niet bij na te denken of zo. Ja, dat doet je goed, hoor. Kijk, daar hangt nog een heel wetenschappelijk persoon. Laat ik die eens eerst aan u voorstellen. Een zeer bijzonder mens.

0: Geachte toehoorders. Dit hoofddeksel. Dit hoofddeksel doet mij weer denken aan een expeditie die ik gemaakt heb met een vriend van mij die zit in het expeditiebedrijf. En mijn vriend en ik, wij zijn allebei ornitholoog, dat wil zeggen vogeldeskundige. Vogeldeskundigen. En wij hebben een wetenschappelijke reis gemaakt naar de tropen om al daar de tropische vogels te bestuderen. We hebben het vogelmeer bezocht van Gualdagobo. Wij moesten ons verplaatsen op de ruggen van de kamelen. Wij zijn meerdere malen gestoken door de muskieten. Wij hadden meer bulten. Inderdaad. Maar er rest ons toch voldoende tijd om de tropische vogels van nabij te bestuderen. Het is voor mij dan ook een grote vreugde, beste vrienden, om hier vanavond in Amsterdam voor u enkele beroemde tropische vogels te imiteren. Als eerste vogel zal ik voor u imiteren de tjak-tjak.
1: Tjak, tjak.
0: Als tweede vogel zal ik imiteren de Brami. De Brami.
1: Brami.
0: Vervolgens hoort u een imitatie van de witte roepie roepie.
1: Roepie roepie.
0: Deze wordt gevolgd door een imitatie van de zwarte roepie roepie.

0: En tenslotte hoort u de kroet.
1: Politie naar?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

De laatste keer dat ik kattenkwaad uithaalde was vorig jaar op het Rembrandtsplein. Ben ik meegenomen door de politie voor wild plassen. Als ik denk aan wild plassen, denk ik aan iets anders, hè? Ja! Komt-ie dan, hè? Dat noem ik wild plassen. Wat ik stond te doen, het leek er niet eens op, man. Het is vrijdagavond, Rembrandtsplein, Amsterdam. Ik ben met vrienden, we zijn weer uit geweest, we komen uit de Grand Café. En we waren erg blij, weet je wel, want ja, we mochten naar binnen. Nou, dan kom je ook heel vrolijk weer naar buiten. Zo is het wel. Dus zij pakken de taxi en ik moet op dat moment heel nodig plassen. Dus ik zeg, jongens, ga jullie maar, ik moet even terug. Dus ik loop naar het café. Maar tegenwoordig voor al die cafés, in Amsterdam, overal trouwens, van die grote uitsmijters. Die grote mannen met zo'n jasje, met zo'n V erop. V van V-ticket. Ik zeg, meneer, kan ik nog even naar binnen, want ik moet plassen. Nee, we zijn dicht. Ik zeg, dat weet ik, maar ik moet echt nodig, man. Jij was net nog binnen, of niet? Kon je net niet plassen dan? Zie je wel, toen moest ik nog niet. Wat? Ik denk, dit duurt te lang met die vent, jongen. Dat hou ik niet vol. Serieus. Nou, op het Rembrandtsplein staan een aantal bomen. Eén van die bomen die zag mij. Die riep me ook, hè. Die zei, hey! Dus ik ren naar die boom toe. En wij mannen weten dat. Als je uiteindelijk mag plassen, dan ga je er ook voor. Je hoort echt... Ah! Nou, ik sta nog geen kwartier te pissen... Of ik zie een politiebusje in de verte. En ik had ze al gezien. En ik denk, oh shit, politie. Ik kan twee dingen doen. Weglopen. Nou, dat ging niet, want ik was nog niet klaar. Dat geeft een puinhoop, echt waar. Of ik dacht, gewoon doorplassen en de boete gewoon accepteren. Ik koos voor de tweede. Ik denk, ik accepteer de bekeuring. Politiebusje komt dichterbij, de deuren gaan open. En er stappen vier agenten uit. Twee vrouwelijke, twee mannelijke. En die twee vrouwelijke lopen voorop. Hé, stop daar eens mee. En ik schaamde hem. Ik zei, blijf daar, wacht. Ik ben aan het plassen, wacht mevrouw, wacht. En ze zat maar, afknijpen, nu. Ik zei, dat gaat niet. Wij mannen kunnen dat niet. Vraag maar aan uw mannelijke collega. En die mannelijke collega zegt alleen maar, die is op beide hand, hè. Ik, oh, die is niet vrolijk. Ze zijn vandaag niet vrolijk. Nou, ik ben klaar. En die mevrouw zegt, meneer, ik krijg van mij een bekeuring. Heeft u iets van legitimatie bij u? Ik zeg, ja wel, mevrouw, mijn rijbewijs. Alsjeblieft. Ze schrijft alles netjes over. Adresgegevens kloppen die nog? Ik zeg, nee, ik ben verhuisd. Ik woon op de Valeriusstraat. Hoe spel ik dat? Ik zeg, gewoon Valeriusstraat. Dat is gewoon een Hollandse naam. Die is er bij de hand, hè? Ik zeg, nou, is er niet bij de hand. Ik zeg, u heeft 4 jaar lang op de politieopleidingsschool gezeten. Van mijn belastingcenten, ook. Dan weet je toch wel hoe je... Niet zo bij de hand, hè? Ben je een grappenmaker? Ik zeg, ja, dat klopt. Goed, meneer de grappenmaker. Kijk eens, uw rijbewijs en die is voor u. En ik krijg een bekeuring voor wildplassen van €60. Dat is een hoop geld, maar goed, ik accepteer de bekeuring. Maar... Ondertussen. Niet spannend, hè? Ik weet zelf niet wat er gaat gebeuren nu. Zo spannend is het. Ondertussen staan er allemaal jongeren om me heen. Want ja, 4 agenten, een Marokkaan, daar is iets aan de hand. En die zien dat ik een bekeuring krijg en die beginnen gewoon te lachen. Hè. Die zeggen, die gozer krijgt €60. Wie? Die gozer. Ah, ha, ha, ha. Hey, ah, ha, ha. En die staan me dan met z'n allen uit te lachen. Maar ik lach terug, hè. Ik zeg, hey. Ik kan hem betalen. Ah! Ah! Ah! En ik verscheur die bekeuring en ik gooi hem zo in de lucht. Ja, zegt die mevrouw van de politie. Dat had u niet moeten doen.

0: zei. Maar ik zei, tjikidee. Zei ik ook niet. Ik zei heel normaal, mevrouw, staat hier 160 euro? Ja, hoezo? Kun je niet lezen? Ik zeg, jawel, maar u had al moeite met Valeriestraat. Ik denk, nou, misschien heb je een foutje gemaakt. Dus je bij de hand, hè? Dan moet je niet zo bij de hand gaan doen. Ik zeg, dus als ik deze nou weer verscheur, krijg ik dan weer zo'n bekeuring? En toen zei ze ineens, dat zou ik maar niet doen als ik jou was. Maar op dat moment ging alles al in slow motion. Dat zou ik maar niet doen als ik jou was. En een stem in mijn hoofd zegt, jawel, scheur hem. En ik kijk naar de jongeren om me heen en die staan allemaal, ja. Ik denk, weet je wat, ik kan hem wel verscheuren, maar ik zal het gewoon niet op de grond gooien. Dus ik zo in slow motion, gosh. En ik houd het zo allemaal vast in mijn vuistje. Maar op dat moment ontsnapt er één snippertje. Ik denk, nou, dan kan de rest er ook achteraan. Op dat moment, ja, oh, er werd niet geklapt, hè. Er werd niet geklapt. Want op dat moment word ik besprongen door vier agenten. Ik weet niet of je wel een keer bent besprongen op straat. Je schrik je het lep Lazarus. Ik weet niet eens waar het lep Lazarus zit, maar het is weg. Ze mochten op straat, hè, je lep Lazarus. Ja, die is van de jeep, die is hem kwijt. Je verstijft helemaal. Je verstijft, je staat in de grond en die vier agenten zaten zo aan met te trekken. Twee hier en twee daar. En ik hoor die vrouw roepen, Henk, pepperspray. Spuit de pepperspray maar in zijn gezicht. Ik zeg, mag je even vragen wat er aan de hand is? U moet mij naar het bureau. Ik zeg, maar Henk, trek de andere kant op, man. Wat is dat ding? Toen werden ze iets rustiger. Meelopen naar de politiebus. Dus ik loop mee, politiebus. Allereerste keer, ik stap in. Ik vraag nog voorin. Achterin! Achterin. Weet ik veel. Nou. En ze beginnen zo te rijden. En ik vraag nog heel vriendelijk. Mag het zwaailicht even aan? Ja, eerste keer politiebus. Geen zwaailicht, geen sirene, niks. Uiteindelijk meegenomen naar het bureau, inmiddels 3:30 in de ochtend. Nou, dan moest ik wachten in een kamertje. 6:30 werd ik eruit gehaald. Ik heb daar dus van 6:30 tot 6:30, reken maar uit, dat is een paar uur. 3, denk ik, ja. Ja. Uiteindelijk een proces verbaal tegen hem opgemaakt en ik kreeg weer een bekeuring. Alleen dit keer stond er een totaalbedrag van 350 euro. Precies, dat is een hoop geld. Werd me ook uitgelegd waarom dat was? Ja, dat kan ik even verklaren. Kijk, dat is artikel 14a, het vervuilen van het milieu, 2 maal. Wildplassen, 1 maal. Het beledigen van 4 ambtenaren in functie. En het niet meewerken. Ik zeg, ho, ho, ho, ik heb niemand beledigd, hè. Ik zei alleen geen pepperspray. Ja, zie je, daar ga je al. 350 euro en ik mocht naar buiten. En die 350 euro, dan moet je wachten op zo'n girokaart. En die moet je dan zo snel mogelijk betalen. En nu, 14 maanden later... is het bedrag al opgelopen naar 780 euro. Ik heb nog steeds niet betaald. Die bekeuringen komen niet bij mij binnen thuis, nee, op kantoor. Er zit een meneer van kantoor, komen al die brieven binnen. En die maakt ze ook open en die zegt, oh, heb je een bekeuring? Ik zeg, ja. Oh. Nou, dan zal ik hem even betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Nou, dan krijg je een probleem. Ik zeg, dat maakt niet uit, maar betaal hem niet. En nu, 14 maanden later, 780 euro. En meneer van kantoor begint hem nu te knijpen. Die zegt, joh, oh, ze hebben weer een verhoging. Laten we maar betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Ja, maar dat is een hoop geld. Ik zeg, inderdaad. Dan kun je 3 zieke paarden mee van het leven redden, van dat geld. Ik zeg, joh, laten we nou maar betalen, want anders kan je... Ja, dat is niet goed voor je imago. Een imago? Dan gaan ze ineens op je gevoel spelen. Ja, je image. Ik zeg, mijn image? Heb ik ineens een image? Ik vind het zo'n dom woord, hè? Image. Mensen hebben allemaal nu een image.
1: Nee, ik heb een image.
0: Ja, moet jij weten. Je image. Ik zeg, als ik op de wc zit en het lukt niet en ik zeg... Image! Flapt hij er zo uit. Je image. Ik zeg, ik ben gewoon een Marokkaan die heel goed Nederlands kan praten en af en toe tegen een boom aanpist. Ik zeg, dat is mijn image. Tja. 3 weken geleden ben ik weer aangehouden. Helemaal terecht. Want ik was namelijk aan het autorijden en ik had de telefoon zo. 160 euro. En ik heb wel zo'n carkit, hè. Mensen, ik was de eerste met een carkit, geloof mij. Op de zwarte markt, 7 jaar geleden, kon je die carkits kopen met zo'n zuignapje, weet je wel. Moest je aan likko. Zo op je dashboard. En dan kon je zo je telefoontje erin doen. Dat waren de eerste kaart. Ik heb gelikt door aan dat ding. En dan viel hij weer op de grond. Pluisjes eraf. Maar op een dag bedacht ik me. Ik denk, hé, die Turk waar ik hem heb gekocht, die heeft hem vast getest.
1: Ja, is goed.

0: hem op CarKit en dan belt er iemand, druk op de knop. Hallo, meneer Jeep. Je staat op de CarKit, je moet even iets harder praten. Hoor je me zo wel?
1: Ja, zo wel!
0: Oké, okay, dan. Dus ik rij zo door Amsterdam, we staan stil bij stoplicht. En ineens uit het niets een motoragent, zo naast me. En ik zie hem en ik laat zo die telefoon vallen. Ik denk, ik heb mezelf nog nooit zo schijnheilig zien kijken. En ik, oh nee, shit. En toen dacht ik, niet naar hem kijken, dan heeft hij het niet gezien. En het stoplicht, dat bleef maar op rood. Alsof die agent zijn apparaatje heeft om dat ding te beïnvloeden zo. Klik. En op een gegeven moment, dat duurde me te lang. Ik denk, misschien is hij wel weg, misschien is hij wel weg. Dus ik draai me zo om heel voorzichtig en ik zie die agent dit doen. Ik mijn raam naar beneden, hij begint gelijk van, meneer, dat is 160 euro, hè, dat weet u. En ik speel nog steeds, huh? 160 euro? En ik hoor die telefoon op mijn schoot. En een hele preek over veilig in het verkeer en handsfree, bla bla bla. Uiteindelijk heeft die man ook gelijk, hè? Maar ik probeer het nog steeds. Ik zeg, telefoon? Die zegt, een mooie motor. Zijn ze gevoelig voor, hè? Moet je maar eens proberen. Zeg, wat? Oh, dank je. Hé, hey, nou zie ik het. Je bent toch om Harley, of niet? Nou, Jeep om Harley. Nou zie ik het, ja. Nou, fruit dan maar. Voor deze keer laat ik je gaan, anders ga je daar weer grappen over maken.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: Misschien dat ik helemaal weird ben, maar dat lijkt me sterk. Er zit een soort spanning waarvan ik denk, moet dat nou, snap je? Ik bedoel, jij bijvoorbeeld, jij, hoe heet jij?
1: Ted.
0: Ted? Ja. Ja. Snap je, je snel ge... Jij bijvoorbeeld, jij hebt dus vanaf het moment dat ik opkwam, heb jij naar mij zeg maar, zitten kijken. Ik kan zo niet werken. Ik ben geen robot, weet je wel. Ik probeer een leuke avond te maken, een mooie, ontroerende avond. En dan ga jij mij lopen eyeballen. Waarom, weet je? Nee, maar snap je? Het is zo makkelijk wat je doet, snap je? En jij denkt nu dat ik heel geïntimideerd ben door jou. Terwijl ik heb jouw soort, hè, excuse me, maar jouw soort heb ik 5 keer per week in mijn zaal, snap je? Wat ook heel raar is, want ik treed maar 3 keer op. Maar snap je, dat zegt ook heel veel over jou, snap je? Dat jij dus in mijn zaal gaat zitten als ik niet optreed. Dat je denkt, hallo, niet jouw gebouw, weet je wel? Snap je? En ik ken jou gewoon. Niet jou, maar ik ken jou, snap je? Weet je, als jij moest kiezen, hè, Ted. Met een Stanley mes, hè, zo tjak, tjak, zo je tepels eraf, bewaren, lucifer-doosje, opsturen naar China, nooit meer iets van horen. Of voor de rest van je leven, alles wat je eet, voordat je het eet, met water eerst kneden tot een soort bal. Wat zou je doen? Het tweede, hè? Ja, maar dat is zo typisch jij. Ja, maar dat je denkt, een bal van je eten kneden. Grow up, weet je wel. Ja, snap je, dat is... Ja, je snapt, in Afrika hebben ze geen eten, snap je? Dan ga jij met je eten lopen spelen van, oh, het is een bal, haha. Ja, Ted, het is een bal. Snap je? Gewoon niet doen, weet je? Als jij moest kiezen, dit is iets moeilijker. Hè? Of je bent, bij je schoonouders, hè? Op bezoek en je eet daar. Of dan zeg maar, je bent in de keuken en dan staat je schoonvader, die staat zo, dan moet je zo langs, die staat zo aanrecht zo. En jij moet langs en dan zo, oh, oh, oh, oh, oh, oh. En dan ineens zo onder zijn reet, zo, bam, zijn ballen zo. En dan in zijn oor dat je fluistert, dat dit nu pas gebeurt is een wonder. Maar of dat, of niet, nee, of je zit aan tafel en je eet boerenkool, of dan zo die boerenkool pakken en die zo tegen je blote lul en ballen zo helemaal zo fijn drukken, dat je een soort kommetje hebt in de vorm van je ballen en je lul, en dat je dan tegen je moeder moet zeggen, tegen de moeder zo, moet zeggen van, mag ik su? Wat zou je doen? Mag niet allebei. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
1: Mix 24.

0: Maar de hel weet ik namelijk ook te vinden. In Amsterdam. Taxichauffeurs. Echt waar, ik schaam me zo kapot voor sommige taxichauffeurs in Amsterdam. En met eigen ogen gezien, hè. Oudere mensen worden niet meegenomen omdat het ritje te kort is. Toeristen worden enorm in de maling genomen. Als je met ze meerijdt, dan rijden ze enorm om. Ze zijn of ontzettend brutaal, of racistisch, of het aan het worden, of ze spreken geen Nederlands. Ja. Of ze kunnen klappen. Dat is geweldig. En die zijn er ook bij. Goeie taxichauffeurs. Kijk, en mij maakt het echt niet uit wie de auto rijdt. Echt niet. Ik bedoel, breng mij gewoon netjes van A naar B, want meer vraag je niet. En ik stap er laatst in bij een chauffeur, die had een mooie auto, Turk chauffeur. En ik stap bij hem in, en hij kijkt me niet aan. Hij zegt alleen, waar naartoe? Ik zeg, Centraal Station. En ik, ja, jij begint. Maar hij kijkt nog steeds niet. Hij zegt, welke Centraal Station? Ik zeg, ja, die van Ankara. Nou goed. Van Amsterdam, maar rijden. Ik heb haast. Hij draait zich om en zegt, ja, ja, kan ha. Najib Amhane! Najib, jij bent mijn grootste fan!
1: Jij?
0: Nou, jij! Najib Amhane, man, wat doe jij hier? Ja, ik heb een taxi nodig. Waarom? Je geld genoeg hebben, je kan kopen 7 taxis. Sam, ik heb nou geen tijd om een taxi te kopen, vriend. Oh, Najib Amhane, waar naartoe? Centraal Station. Leuk, man. Ja, is goed, Abia. Wacht, wij samen een foto maken. Mag wel, Abia? Kom, samen een foto maken, wacht. Oh, wacht, ik ben mijn broer. Walla, mijn broer geloven nooit. Najib Amhane zit in taxi. Hij gaat zijn broer bellen. Yilmaz, hayat düşünüm. Hayat düşünüm. Ha, waarschijnlijk zegt hij, je raadt het nooit. Najib Amhane, voilà, praten mijn broer, alsjeblieft, Abia, praten, praten mijn broer, praten mijn broer, praten mijn broer, praten. Dus ik praat met zijn broer. Hallo?
2: Hallo.
0: Hallo?
2: Hallo.
0: Hallo, mijn Najib.
2: Nee.
0: Ja?
2: Nee.
0: Zeg, heer, je broer gelooft het niet echt. Jongen, ik heb een rit met hem gehad, ongelooflijk. Maar hij stelde me ook vragen waar ik geen antwoord op had. Hij zegt, Najib Abin, man, waarom heb jij succesvol, echt, cabaretier, mooi, goed. Waarom jij cabaretier, ik taxichauffeur, man. Waarom heb je, waarom? Ja, ik heb geen taxi, daarom. Ik weet het niet. Zijn we voor jou lang in Nederland? Ja, man, chef die aan Nederland. Goed spreken Nederlands, heb je toch, of niet? Ja, is goed, is goed. Ja, er zijn mensen langer in het land en die versta je niet, maar je bent goed. Heb je hier op school gezeten? Nee, man, niet school weer. Gewoon televisie kijken, leren televisie. Ik reclame kijken. Barot verdient bona. Dan ik zeg, Barot verdient bona. Zo leren. Van hele koffie, lekkere koffie. Dan ik zeg, van hele koffie, lekkere koffie. Ook Frans spreken. Patura, dat is pas van. Ja, moet. Zijn toerist. Ik juist oké, de taal ook leren, hè. Maar kijk, ik heb liever dat ze dan wat zeggen tegen je dan alleen maar aanstaan te staren. Dat is een Surinaamse, Hindoestaanse taxichauffeur. En die zat alleen maar... Ja, ja. Ik zeg, wat? Nee, hoor. Oh ja. Zeg wat? Nee. Op een gegeven moment zegt hij, is dat wel vaker horen? Maar hij lijkt op die cameraatje in Najib Amhane. Ik zeg, ja, dat hoor ik wel vaker. Je zou maar bij de maffia zitten. We komen het geld halen. Zo zie ik het voor me. Lijkt me geweldig. En ik ben orgaandonor geworden. Dus mocht je iets nodig hebben, pak het, hè. Ik heb me aangemeld via internet. Echt, dat was nog nooit zo makkelijk geweest. Dat was nog nooit ergens zo makkelijk daarbinnen. Was aanmelden, hup. Wat geef je niet weg, stond er. Ik zeg, alles, ik ben dood. Ja, pak het maar. Als iemand het nodig heeft, kun je het krijgen. En ik maak geen onderscheid. Iedereen die het nodig zou hebben, mag het hebben. Ik ben ook niet haatdragend. Dus zelfs Geert Wilders. Als die mijn hart nodig zou hebben, zou ik het hem geven. Ziet voor je Geert Wilders met een Marokkaans hart? Nou, dat baalt hij, hoor. Ja, kijk, heel veel mensen zijn dan een beetje wel boos op Geert Wilders, om wat hij zegt. En denk, kom op, mensen. We leven in Nederland. Vrijheid van meningsuiting heet dat. Dus die dingen die hij zegt, dat mag allemaal. Dat heet vrijheid van meningsuiting. Dus als Geert Wilders zegt, ik heb liever geen moslims meer in het

0: gaan. Weet je, een beetje praktisch. Als je geen moslims in dit land wil hebben, wacht ze dan op bij de grens. En als ze dan binnenkomen, zeg je: dag mevrouw de moslim, dag meneer de moslim, welkom hier in Nederland, maar we hebben hier overal varkenvlees. Dat mag u niet. Nee, haloef. Dat mag u niet. Nee. En alcohol. We drinken hier overal alcohol, alcohol. En homo's. En we hebben hier homo's. Homo hier, homo daar, overal.
1: Echt waar, echt waar.
0: Overal homo's. En hoeren. Straten vol met hoeren, hoeren, hoeren. En die moslims. Ah, is je niet goed, is je niet goed, is je niet goed.

0: do.
1: Mix 24.
2: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
3: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
4: Jullie zijn echt veel te soft.
5: Dat is beter dan zo egoïstisch.
4: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
5: Pap, wat ben je toch een eikel?
3: Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen?
6: Ja, sorry.
3: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

Geachte kameraden, dan even terwijl de gevolgen. Jullie zullen allemaal bij je eigen wel denken, wie komt daar nou het toneel op? Maar dat ben ik. Mijn naam is Teun Vroegop. Ik ben een vriend van Gerrit Groenewegen, die hier vanavond tot jullie zou spreken op deze protestbijeenkomst van onze bond, waarin wij dus eigenlijk een standpunt gaan bepalen over een hoger loon en minder werk. Maar ik moet jullie even mededelen dat Gerrit is helaas de ziekte afwezig en moet het bed houden omdat hij namelijk ziek is dus. Voor degene die Gerrit kennen is dit natuurlijk een zware tegenvaller. Voor degene die Gerrit niet kennen maakt het niet uit, want die kennen Gerrit niet. Gerrit heeft mij gevraagd om in zijn plaats hier even naartoe te reizen en hetgeen wat hij dus wilde zeggen even voor te lezen uit deze brief. Dat doe ik verdomde... Dat doe ik erg graag voor Gerrit, want Gerrit is mijn kameraad. Hij heeft mij aangeboden de reis hier naartoe te vergoeden, maar dat heb ik van de hand afgewezen. Kijk eens jongens, als ik voor een kameraad wat doe, dan doe ik het. Ik heb het gedaan en daarom deed ik het. Maar wie schetste mijn verbazing toen ik vanmorgen in mijn Daffy met het pintere pokie startte, dat er naast mijn Daffy deze sherrycan stond. Deze sherrycan gevuld met 5 liter superbenzine. Van Gerrit. Had hij naast mijn wagen neergezet, deze sherrycan gevuld met 5 liter superbenzine. Als een kleine tegemoetkoming in de kosten, dan had hij op zijn ziekbed nog aan leggen te denken. Had hij gedacht van Teun moet een beetje superbenzine hebben voor zijn wagen. Dat vind ik een heel mooi gebaar, weet je dat. En ik mag dan ook de tolk zijn van jullie allen en Gerrit vanuit deze plaats deur met een herstel. Ik denk dat iedereen dat wel heeft verstaan. En dan ga ik nou over, jongens, tot het voorlezen van de brief van Gerrit. Kameraden, dat zijn jullie dus, hè? Door mijn ziekte kan ik niet op deze protestbijeenkomst zijn. Maar mijn vriend en gabber, Teuntje Vroegop, heb ik bereid. Gevonden. Mijn woorden te vertolken. Kameraden, dat zijn jullie weer. Wij zitten weer eens in dezelfde schuit met ons allen. Maar het is geen schuitje dat zich in de boot laat nemen door de baas applaus. Oh, door de baas applaus. Prima. Prima. Zet. Kameraden, wij nemen het niet langer meer korter. Herstel. Wij nemen het niet langer meer. Korter moeten de werktijden en hoger het loonapplaus. Het loonapplaus. Zet. Kameraden, wij laten ons niet langer uit. Buiten is het goed. Oh, wacht even, herstel. Kameraden, wij laten ons niet langer uitbuiten. Is het goed dat wij ons oren aan laten naaien? Hierop is slechts één antwoord mogelijk. Een krachtig driewerf. Nee, nee. Nee. 1, 2, 3, klopt. Kameraden, hier voor jullie staat een man die 5 jaar geleden zijn rechterarm heeft verloren aan de kroonkurkmachine. Zijn rechterarm heeft verloren aan de kroonkurkmachine. Even wisselen. Weten jullie wat ik als compensatie van de hoge heren heb gehad?
1250 gulden en een aansteker met inscriptie die het niet doet. En toen heb ik gezworen met mijn linkerhand een vuist te maken. Maak vuist. Ja, hoe dan? Ja. En ben op pad gegaan met een geestelijke. Kracht die ik bezat, had ik niet meer. En ben op pad gegaan met een geestelijke kracht die ik bezat. Had ik niet meer kunnen vragen. Kameraden, zie ik eruit als een man die gaat bedellen. bedelen. Kameraden, zie ik eruit. Oh, bedelen, neem me niet kwalijk. Kameraden, hier voor mij leggen nog enkele stukken van de heer van Oosterlo die vorige week overleden is. En dus niet meer in ons bestuur zit, nee. Hieruit blijkt duidelijk dat er op het hoofdkantoor zonder ons beslist wordt vreemd gegaan. Hieruit blijkt duidelijk dat er op het hoofdkantoor zonder ons beslist wordt vreemd gegaan. Nooit wordt van gemerkt. Hieruit blijkt duidelijk dat er op het hoofdkantoor zonder ons beslist wordt. Vreemd gegaan is het ook met de loonstrookjes. Even verkeerd gelezen. Hier is BV mijn loonstrookje. Ik zal het jullie voorlezen. Want dat is het bewijs dat er met de computer wat aan de hand is. Maar niemand heeft wat te veel gehad. De grote heren zijn daar gek. Ik ben hiervoor persoonlijk naar de grote baas geweest. En heb gezegd, meheer uit de Boogaard, ik kom met u een delicatessenzaak bespreken. U bent een mooie zak. Een man. U bent een mooie zakenman, neem me niet waar. Die mooi weer speelt van onze centen. En wij zijn hiervoor financieel niet drachtig genoeg. Kameraden, zoals iedereen weet, ben ik homo. Geen met jullie allen. En ik breng de woorden in herinnering van de heer Braakman die in positie is. Oh. Die in positie is gestegen bij de bond. Ik denk al die oude Braakman. De heer Braakman heeft gezegd, waar ons het recht niet wordt gegeven, zullen wij het nemen. En iedereen heeft deze week zijn orgaan gezien. En natuurlijk ook gelezen. Hij weet wat hij moet doen. Niks. Wat? Ja, helemaal niks. Dat is ons protest. En mijn protest van Gerrit Groenewegen is dat ik zal strijden en sterven voor de werkende man. Inderdaad, kameraden, zal sterven. Ik zal hier op deze plaats en voor jullie ogen, maar vooral voor de ogen van onze uitbuiters op boeddhistische... Ja, wacht nou even, ja. Op boeddhistische wijze afscheid nemen van jullie allen.
En daarom heb ik meegenomen een sherrycan met 5 liter benzine. Ik zal mij met deze benzine overgieten. En mezelf ook aansteken. Even nakijken.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

die hele crisis waar wij nu in zitten. Dat is toch ook helemaal geen financiële crisis. Wij hebben niks om in te geloven. Dat is ons probleem. Er is geen droom. Er is niks. We leven in een post-ideologisch tijdperk. Er is niks. Ja, de vrije markt. Economie. Of zoals wij in Eindhoven zeggen... Hey, economie! Dat is niks. Er is een tijd geweest dat de totale hoeveelheid geld die in omloop was... dat die gekoppeld was aan een bepaalde hoeveelheid goud die ergens lag opgeslagen. En dat hebben ze, op een gegeven moment hebben ze dat losgelaten. En vanaf dat moment werd geld een illusie. Letterlijk. Omdat het niet meer iets te maken heeft met de werkelijkheid. En dan heb je dus aandelen. Waarbij mensen gokken dat het geld een illusie meer waard wordt... En dan kun je ook nog speculeren op aandelenkoersen. Wat dus niks anders is dan gokken op een gok, op een illusie. Niks. En nou, hè? Robert Kennedy. Robert Kennedy, bij sommige mensen beter bekend als de broer van Rudy Karel. Nee. Nee, Robert Kennedy, die zei op een gegeven moment... die heeft iets heel moois gezegd, vind ik. Iets heel inspirerends. Hij zei ooit... De meeste mensen kijken naar de wereld zoals die is... en willen weten waarom die zo is. Ik droom van dingen die er nooit zijn geweest... en wil weten waarom niet. Wauw. Na aanleiding daarvan dacht ik van... durfde ik te denken van, zouden wij daar überhaupt toe in staat zijn? Weet je, om onze manier van leven zo te veranderen, dat iedereen er beter van wordt. Ik bedoel, wij leven nu in een land waar mensen doodgaan omdat ze te veel en te vet eten. En ergens anders gaan mensen dood omdat er helemaal geen eten is. Er zijn nou 1 miljard mensen op deze planeet die honger lijden. 1 miljard. De miljardste was kort geleden in Burkina Faso. En nou ja, hij wilde ze toch niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Ja, die hadden daar natuurlijk ook niks voor handen. En toen hebben ze die man maar in het zonnetje gezet. De brandende zonnetje. Sorry. Ja. Tijdens de aanslagen van 9-11, de dag die de wereld veranderde. Op die dag zijn er op Amerikaanse grondgebied... bijna 3000 mensen om het leven gekomen. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties... zijn op diezelfde dag, 11 september 2001, in Afrika... meer dan 35.000 kinderen omgekomen aan de gevolgen van ondervoeding. Daar heb ik eens in de gauwheid uitgerekend... dat als je die 35.000 kindjes op elkaar zou stapelen... dat je dan een toren krijgt die 16 keer hoger is... dan de 2 World Trade Centers op elkaar. En mensen zeggen graag over zichzelf... ik kan niet tegen onrecht. Maar het is toch verbijsterend hoe ontzettend goed wij tegen onrecht kunnen. We vinden allemaal de vrouw van Marc Dutroux een monster... omdat ze 2 kinderen, waarvan ze wist dat ze in haar kelder zaten... heeft laten verhongeren. En ik denk wel eens, ik weet dat er duizenden kinderen liggen te verhongeren. Maakt het mij een beter mens dat het niet in mijn kelder is, maar een eentje verderop? Er is genoeg voor iedereen zijn behoefte, maar niet genoeg voor iedereen's hebzucht. Gandhi. Ja, ik zeg het er netjes bij. Ik weet toevallig dat Gandhi ook vaak teksten van mij heeft gebruikt. Nooit. Nooit. Minderjarig, hoezo minderjarig? Volgens mij zijn we allemaal even vaak jarig. Van mij, hè? Gandhi. Van mij. Maar goed. Hij mag hem hebben, ik bedoel... Nee, het is geen verkeerde kerel, maar ik wou het toch een keer gezegd hebben. Een

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Hij is dat zingen. Ik ga er meteen even bij zitten. Ik ben namelijk helemaal geen avondtype, weet u. Ik moet me zo ontzettend inspannen om daar iets van te maken van dat eerste liedje. Het liefste zou ik in een bed beginnen, maar ja, dat kan je niet doen, hè? Nee. Ik ben helemaal geen avondmens. Het liefste zou ik ook een voorstelling geven 's morgens om 5 uur. Dan ben ik het meest fit. Maar ja, dan zijn jullie er weer niet. Hè? Nou, even uitzakken, hoor. Doe even mijn schoenen los, als u het goed vindt. Doen jullie ook rustig allemaal je schoenen los. Even mijn boordje los, het knoopje tenminste. Anders staat het zo idioot, hè? Zo. Nou, even de ogen luiken. Dames, luikt u de ogen ook even. Kunnen jullie vanavond thuis vertellen, we hebben nog met Sonneveld geslapen. Zo. Dan is het nou pauze. Wat zegt u, meneer, een beetje vroeg? Nou, de afloop van de meeste dingen in het leven zou anders geweest zijn als men even gepauzeerd had. Nou, toch is het pauze. Kunnen jullie meteen even gaan kijken of je jas er nog hangt? Oh, er wordt hier gejat als de raaf, hoor. Als het een beetje leuke jas is, is die weg. Nou, ik ga u vanavond amuseren. Tenminste, ik ga het proberen en ik wil u van tevoren zeggen... mijn amusement is niet links en mijn amusement is niet rechts. Trouwens, als ik zou moeten kiezen tussen links en rechts... dan zou ik rechts amusement brengen. Dan kun je tenminste permitteren om nog eens links te zijn... want andersom zou dat niet gaan. Hè? Ik ben niet links, ik ben niet rechts en toch ben ik voor de monarchie. Is er tenminste één gezin dat doet wat de regering zegt. En ik zou het jammer vinden als het volk het lied niet meer zong... van het kapotte stoplicht... Kennen jullie het lied van het kapotte stoplicht? Het is oranje, het blijft oranje, het is oranje boven. Ik sprak laatst iemand die zegt, ik ben wel voor de monarchie, maar ik ben tegen de koningin. Ik zeg, hoe zit dat nou? Toen zegt hij, ach meneer, ik ben postbeamte, ik verkoop de hele dag postzegels, ik kan dat gezicht niet meer zien. Dat lijkt me ook een baan, hè, koningin. Och, dat zul je niet wezen, zeg. Och, het zou mijn baan niet zijn. Trouwens, het zou niet kunnen. Hè? Alhoewel. Oh, ze kunnen veel hoor in Denemarken tegenwoordig. Je komt er zo als koninginnetje vandaan. Goh, wat zal Juliana blij zijn als het 's avonds 5 uur is, zeg. Hè? Heeft ze het rijk alleen. Nou, ik ben niet links, ik ben niet rechts. Als jullie me nou tegen de muur zetten. En jullie zeggen dan, Sonneveld, waar sta je dan in deze tijd? Dan zeg ik, ik ben voor de vooruitgang. En u weet wat vooruitgang is? Vooruitgang, dat is zorgen dat alle Eskimo's centrale verwarming krijgen... zodat ze zich rot moeten werken om een ijskast te kopen. Mag ik u even voorstellen, Willem Nijholt, daar is hij. Ik hoef hem eigenlijk niet voor te stellen. U kent Willem natuurlijk allemaal. Willem is een voortreffelijk acteur. Hij heeft modern toneel gedaan, klassiek toneel gedaan. Hij heeft in musicals gespeeld. Veel voor de televisie. En u weet ook waarom televisie is uitgevonden. Om ook de analfabeten te dwingen een bril te kopen. Ik weet ineens wat ik wil vragen. Heb jij buitenlands bloed?
1: Nee, hoezo?
0: Ah joh, jij hebt toch iets, ik bedoel die kaak en zo en het loop eens een stukje.
1: Hoezo, waarom?
0: Nee, ik wil het even laten zien. Kijk eens even hoe die loopt, kijk eens. Dat is toch niet Holland? Dat heeft toch een zekere elegance? Die vind je toch in Holland niet? Ik ben ook niet zo'n huf, dan moet u mij zien lopen. Hè? Zeg, waar kom jij vandaan?
1: Nou,
0: Ben je Frans?
1: Nee.
0: Duits?
1: Nee.
0: Engels?
1: Nee.
0: Steno-type?
1: Nee. Nee, weet je wat, ik kom wel ergens anders vandaan, hè? Ik zal met mijn accent praten, ja? Ik praat met mijn accent, je moet kijken naar mijn tandak en je weet, ja?
0: Oh, dan weet ik het. Wacht even, ik zal luisteren.
1: Ik loop eens langs de Kali, ik hoor tjaplok, tjaplok. Ja. Ik denk, daar zwemt een kotdog, wat doet iemand tjabok?
0: Oh, je bent Jiddisch. Nee?
1: Hoezo?
0: Ik zag iets van Max Tailleur in je. Verdomd, dat is niet waar. Dus ik zag je doen, ik loop eens langs de Kali, ik zag het.
1: Nee, man, je bent dom,
0: ja. Nee?
1: Ah, oh, je bent bordok.
0: Nou, ja. Doe dan nog eens wat.
1: Je bent bordok. Bordok. Nou, vooruit. Pisang goreng?
0: Nee.
1: Pantat goyang goyang?
0: Ken ik ook niet zo goed.
1: Nou, vooruit dan. Nasi rames speciaal.
0: Oh, je komt uit een restaurant.
1: Nee, man. Jij kent Couperus, Louis Couperus?
0: Couperus? Ja? Die komt uit... Kom je uit Den Haag?
1: Nee, man.
0: Gefeliciteerd.
1: Nee, nee, nee. Gefeliciteerd, joh. Ik kom uit de gordel van Smara.
0: Uit de gordel?
1: De gordel van Smara.
0: Ja. Yeah. Wat deed jouw moeder dan? Oh. Nou, neem me niet kwalijk als je je kunt permitteren om een gordel van Smara... Oh! Ik weet het ineens uit de gordel. Je komt uit Indonesië. Uh-uh. Uit onze oude Indië. Ach, zeg, zou jij dan misschien brandend zand nog eens willen zingen? Dus je bent eigenlijk gewoon een gastarbeider?
1: Ja.
0: Ah, en je hebt niet eens puntschoenen dan?
1: Nee.
0: Hij begint zijn liedje met een tango-pasje, dat moet u eens even zien. Dat is weer zo on-Hollands, doe het eens even. Nee, maar dan kun je echt zien dat je uit de kampong komt. Kijk. Ik ben...

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: Nou moet ik ook zeggen, ik rij vaak te snel. Ik bedoel, onder de 300 doe ik het niet voor. Ja, ja, want bij 200 slaat hij af. Iets met de bougies. Iets... Ik ga het niet vinden. Nou ja, dan komt er heel, dan komt er heel veel politie achter die rij. Politie, weet je wel. Moet je stoppen. Nou, dan stop je en dan ben je ook niet eerlijk. Want je bent heel aardig tegen die agent. Die agent komt naar je auto toe lopen. Jij doet nog heel snel de gordel om, slijmert. Nou, en dan ben je heel aardig tegen... Dan zeg je tegen die agent, ach, agent, reken snel. Potverdorie. Nee, u heeft gelijk, dat mag ik niet doen. Nee, ik moet gestraft worden. Foei bed, stoute bed. Nooit meer doen. 400 gulden, potverdikkie. Maar zo denk je niet. Van zodra die agent wegloopt, denk je, vuile Gaddafi. Vuile kipnukken met een pet op. En dan ben je al pissig, dan ben je al boos. En dan zit je vriendin, die zit naast je. En die zegt, ga, sneuge elf.
1: Sneuge elf. Dat komt er net bij.
0: Dat is hartstikke mooi, ja. Dankjewel. Dat had ik net even nodig. Dankjewel. Ja, sneugeld. Daag, staafmixer. Vanmiddag, trouwens, het is allemaal nog inleidingen. Het is allemaal nog gratis dit. Ik ga zo beginnen. Ik was hier vanmiddag ook bij de Albert Heijn. Om de hoek. En er stond een hele oude man achter me. Ook een voorbeeld over eerlijk zijn. Zo'n oude man achter me. En die had één blikje. Ik had een hele kar vol. TV-jongen zijn. En ik ga trakteren, dacht ik. Gezellig. Maar die jongen, die oude man. Die hele oude man hoor. Echt, 107, 108 zeker. Ja. Dan kun je zien aan zijn rimpels en als je hem doorzaagt aan de ringen. Nou, wat is dat nou voor opmerking? Eén blikje. Die man tikt me op de schouder en die zegt... Ach meneer, ik heb maar één blikje. Mag ik wel even voor? Nou zeg je. Natuurlijk, u heeft één blikje, ga doe maar even. Maar dat denk je niet. Je denkt, nee, lelijke oude mummie. Achteraan, weg. Kijk, hier moet je staan, Tutankhamon. Hier, zo. En weet je wat je doet? Telkens als er iemand achter jou komt staan, ga jij daar weer achter staan. Dan komt hij nooit aan de beurt. Oh, ik heb een dak in mijn oog. En ook zo was ik ook. Ik ga alles vertellen. Zo was ik ook bij de bakker. Vanmiddag bij de bakker. Om 2 uur 's middags was ik bij de bakker, ja. Even, om 2 uur en ik doe die bakkerdeur open. Ik zeg, dag bakker. Ik mag bakker zeggen, ik ken hem. En... Dan is 2 uur en dan vraag ik aan die bakker, bakker, mag ik een halfje bruin? Ach, meneer Visser, ik heb nog wel een halfje wit. Dan zeg je heel vaak, doe dat halfje wit maar. Maar dat denk je niet. Je denkt, bakker, kijk nou eens achter je. Een oven. Meel. Jongen, kijk nou toch in die vitrine van je. Wat is dit voor Sovjetwinkel, hè? Ja. Moet ik dan naar buiten lopen en hopen dat de Canadezen weer brood gaan gooien? Zo erg. En daarnaast zit de slager. Die is tot 6 uur open, kom ik om 6:50 die slager bij binnen. 6:50 doe ik deur open, staat die slager in daar. 6:50. En zegt altijd, ach meneer Visser, hebben we zonde, we hebben de winkel net schoon. Loop ik even naar buiten, door de hondenpoep. En weer naar binnen. Zo. Twee tataar, zei ik wijf. Maar ze pakt mij altijd terug. Dan kom ik de volgende dag kom ik daar weer, dan wil ik 3 ons gehakt. Dan zegt zij, mag niets meer zijn. Dan zeg ik ja, flikker ze 8 kilo erop. Dan was ook thuis ook een bal in de soep. Ewa. Maar je was wel eerlijk, dat wou ik dan maar mee zeggen. Je was wel eerlijk. Nog één klein dingetje, ik had verkeering in februari. En ik ging met een meisje skiën. En zij zit naast me in de auto en we gaan rijden naar Zwitserland, Saas-Vee, prachtig skigebied. En ik daar naartoe en zij zit naast me, we rijden Zwitserland in. Opeens zegt zij tegen mij, met kaart op de knieën, oh Bert, verdorie. Bert, die afslag daarnet, die hadden we moeten hebben. Nou zeg je. Liefje, dat geeft niks. Ik bedoel, ik hou van je. Wat zullen we stressen? We rijden gewoon een stukje door. Dan kiegen we wat, dat denk jij niet. Dat denk jij niet. Je denkt, wat ben jij nou voor dyslectisch mokkel? Wat ben jij nou toch voor dyslectisch? Draai die kaart om, we zitten zo wat in Polen, trut. Ben je eindelijk in dat Zwitserse dorpje, moet je skipas kopen, skipas moet je zo geloofd. Nou, dan kom je dan kracht van Mach 5 weer terug, weet je wel. Huren skis, loop je met je gehuurde skis weg. Hoor je vriendin achter je.
2: Goh, maar zijn die dingen zwaar? Moet je van hout tillen? Ja.
0: En zijn met twee van die stokjes. En van die tackle boots aan, weet je wel? Nou. Ik doe mijn skis onder. Karfskiekjes, klak, klak. En die ski weg. Hoor ik mijn vriendin? Hoor ik mijn vriendin achter me. Mijn vriendin achter me. Mijn vriendin.
2: Bam!

0: 그렇죠. 스마트 피스터 룰.
1: wat zeg je?
2: Liefje, laat me glijden, ik hou van je en ik vang je wel op. Maar die laat me glijden, ik spring wel opzij, hup die gletsjer in de weg. Ja, niks.
1: Joh, maar ik doe het toch ook niet, ik doe het ook niet, ik lul me mee. Ik heb net zo, ik heb een hele grote bek, maar net als jullie, ik lul op. Maar net, waarom was ik een rode? Ik was een rode, omdat kennis van mij, daarna gaan we echt beginnen, hebben een tweeling gekregen. Ik heb hekel aan kinderen kijken, maar ik denk, nou, ben nou toch een rode, ik ga een tweeling bekijken. Nou, ik bel aan, goddank was één van de twee niet thuis, dat scheelt. En toen mocht ik het kind ook even vastpakken. En altijd als je een kind vastpakt, dan zegt de moeder altijd, je moet het hoofdje wel goed vasthouden. Alsof dat eraf flikkert. En, nou ja. Dus ik had het kindje vast, ik had een heel mooi pak aan, anthracite kostuum, Max, zo strak weer, zo strak. Gooi het kind over mijn schouder, hoor ik... Glop, tot in mijn bilnaad. Eén streep Nutritia met brokjes wortel. En die moeder grijpt niet. Weet je wat die moeder doet? Wat zijn moeder doet? Oh, wat doet die nou bij oom Bert? Wat doet de kleine man nou bij de oom Bert? Wat doet hij nou? Hij legt uit hoe ik op internet kom. Nou goed.
3: Mix 24. Head down. I'ma keep my head.

0: 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

zo'n homofobe sport, jongen. Dat is echt ongelooflijk. Dat is ook, ik had, was vorig jaar, maar er was bij Voetbal International was er een discussie over homo's in het voetbal. En op een gegeven moment zei René van der Gijp, die zei toen, ja, maar voetbal is geen sport voor homoseksuelen, sport voor echte kerels, hebben homo's niets te zoeken. En ik hoorde dat en ik schrok een beetje, omdat ik dacht van, ja kut, hij heeft wel gelijk. Weet je, voetbal is een sport voor echte mannen, weet je. We hebben homo's niet te zoeken. Voetbal is een sport voor echte kerels, hè, met mooie kapsels, geëpileerde wenkbrauwtjes, hè, verschillende kleuren schoenen hebben ze aan. Ze maken reclame voor shampoo. Als ze klaar zijn met voetbal, beginnen ze vaak een eigen kledinglijn. En als ze trainer worden, dan willen ze graag met jonge jongens werken. Dus het is gewoon, ja, voor echte kerels, weet je. We hebben homo's niet te zoeken. Niet te zoeken. En dan vond ik het zo grappig, dat gewoon dit jaar, gewoon het meest gaye wat ooit in de sport is geïntroduceerd, is in het voetbal. En dat is de spray van de scheidsrechters. Ja, elke scheidsrechter heeft nou een spray bij zich. En waarom? Nou oké, als je geen verstand hebt van voetbal, leg het eventjes uit. Wat heel vaak gebeurt in een wedstrijd, komt de speler met de bal op de goal af. Die is op de goal af aan het rennen zo, met de bal zo keihard zo. En die tegenstanders, die willen dat helemaal niet. Dus die gaan of een beetje in de weg staan, of ze geven een hele harde schouderduw, dus keihard, dat is echt heel erg pijn is dat. Of ze geven een hele harde trap tegen hem aan. Dan gaan ze rennen zo, en dan geven ze zo, trap ze tegen hem aan zo. En dan wordt hij geraakt. En dan gaat hij zo, ah! En ligt op de grond zo, gaat hij helemaal rollen zo, ah! Daarom zijn er ook reclameborden langs het veld. Hè? Anders rollen ze op een gegeven moment het stadion uit zo de weg al. Dat is heel erg gevaarlijk. En die liggen op de grond zo, ah, mijn benen, ah! En komt de scheidsrechter aan, fuut. Vrije trap voor deze gozer, zeker weten. Het is echt belachelijk wat er met jou gebeurd is. Echt belachelijk. Jij krijgt een vrije trap, fijne vent, zeker weten. En dan hoort hij ook krijgen een vrije trap. Oh, het gaat in één keer weer helemaal goed met mijn benen. Ja, ik dacht dat hij helemaal verbrijzeld was, een hele levende rolstoel. Nee, hij doet het gewoon weer, gelukkig. Okay, vrije trap, ik ga vrije trap nemen. En dan, maar er komen heel veel andere spelers van zijn team. Nee, ik kom ook vrije trap nemen, ik kom helemaal op af zo. Hij zo, nee, ik ga hem nemen. Ja, maar jij neemt hem altijd. Zal ik anders net doen of ik hem neem? Zal ik dat doen? Kom ik zo keihard aanrennen en dan spring ik op het eind zo over de bal heen. Zo. Zal ik dat doen? Nee, want dan denk ik dat je hem alsnog gaat nemen. Dat vind ik heel erg irritant is dat. Dus als je gewoon daar blijft staan, want ik ga hem nemen. Want ik heb een shirt van mijn nieuwe baby onder mijn shirt. Als ik scoor, dan haal ik hem zo naar boven. Heb je het met een vrouw gedaan? Gadverdamme. Nou goed, neem jij hem dan maar. Zal het wel, als je scoort, zal ik je dan aftrekken onder de douche straks? Wat? Dat is normaal, zeg. Oh, sorry. Als je straks scoort, zal ik je dan aftrekken onder de douche? Ja, tuurlijk moet je dat doen. Dan ga ik jou kaart typen. Oké, ga maar echt kaart typen. Dan ga je zeker kaart typen. Oké, ready. Ik ga hem ready. Neem hem zo. Ik ga precies zo staan. Dan ga ik zo precies op kaart rennen zo. Maar de tegenstanders, die willen niet dat die bal erin gaat. Dus wat gaan die doen? Die gaan zo ervoor staan. Gaan ze een muurtje maken zo. Gaan ze naast elkaar staan zo. Er komen anderen bij. Ik kom er ook bij staan. Leuk. Gaan we een muurtje maken zo. En dan gaan ze erbij. Soms komt er een van het andere team. Komt gewoon. Ik kom er ook bij staan zo. Wat doe je hier? Maar ja, ik ga wel zo staan. Dan komt hij misschien tegen mijn kontje aan. Zoveel harder is dat. Okay, gaan we zo staan. En zegt de scheidsrechter, oké, jullie mogen een muurtje maken, maar wel op deze afstand. En dan gaat hij zo, die pasjes gaat zo doen zo. En zegt ze, oké, dan moet jullie hier blijven staan. En niet straks stiekem naar voren komen, zodra ik me omdraai, hè. En zie je de mensen in het muurtje zo, oh nee, we gaan zeker niet stiekem naar voren komen, hoor. Zodra hij zich omdraait, zeker weten van niet. En zie ze naar elkaar kijken, echt wel dat we zo stiekem naar voren gaan komen, zodra hij zich omdraait. Want dat weet je, hè? Zodra de scheidsrechter zich omdraait, krijg je altijd een soort Anne-Maria Koekoek voor multimiljonairs, krijg je dan, hè. Maar nu heeft de scheidsrechter een spray bij zich. En zegt ze, nou, dank je de koekoek, jongens. Shhh. Oh. Als ik zo'n vrije bal zou moeten nemen en dat muurtje komt zo op mij afgeschuifeld zo, zou ik ook gewoon wachten met nemen tot ze op een gegeven moment zo langs mij heen geschuifeld zijn. Ze zelf ook denkt van, kut, sorry, we zijn veel te ver aan het gaan nu. Ja, dat zijn jullie ook.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.